0: Een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog, lokaal kan mist ontstaan, het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte

0: korf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio,

geluid van Groningen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. 200 euro korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. 100 euro korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorm

collectie A-kwaliteit vloeren. Professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom. Atoomweg 6-5 in Groningen. Of op lwvloeren.nl. LW Vloeren. De mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Oog Radio.
1: Het is stil op straat. Het is anders dan

bij me bent. Het ochtendlicht is anders dan anders. Het is vroeg in de morgen, maar het witte weerkaatst. Het is lang geleden, dus gelijk ben ik wakker. Een storm op komst, dus nog steeds stil op straat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen.

0: zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. Oog Radio. Jij hoort er ook bij.
1: Op de kabel en FM, dag en nacht, Oog Radio.
2: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Hallo, dit zijn Bea en Mary met Jij hoort er ook bij. Het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Mary verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar. En Bea verzorgt de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: voor de kleintjes.
1: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag. De dames zijn druk aan het werk. Zij gaan het huisje schonen van Jan. Ze moeten de was opvouwen, ze gaan stofzuigen en niet vergeten stoffen. Na een heel uur gewerkt te hebben, keken ze in het rond. De kachel laag gezet, de tuin. Nee, die doen we de volgende week wel. Oké, dat is goed. En ze vragen aan elkaar, hebben we dit netjes genoeg gedaan? En ze zeggen ineenstemmig, ja hoor, het is netjes. Laten we even gaan zitten. Dit is wel een leuk huisje, zeg. Ja, dat is zo. Maar ik wil nu eigenlijk wel naar huis. Ja, dat gaan we doen, want ik wil ook naar huis. Ja, maar ik wil ook naar huis. Alles is op slot. Boven ook is ook alles op slot. Hier ook. Jas aan, wegwezen. En zo is het. Na een kleine tijd, dan zijn ze thuis. De deur open en de stemmen galmen door de gang. We zijn er weer. En moeder zegt, koffie? Graag, roepen ze alle drie. Ome Jan was wakker geworden en riep, ik ook koffie. Dan gaat de deur weer open. Pa en de rest komen binnen. Even zitten. Alles goed gegaan? En netjes? Gelukkig wel. Alleen, de tuin moet nog. Nou, maar die doen we de volgende week. Joost en Bertje staan op en zij gaan naar de dieren die in de tuin lopen. Bertje gaat naar Elsa. Bertje, kom je mij even helpen? Ik kom eraan. Laten we eerst de schuur maar gaan doen. Maar er ligt te veel kroos in de sloot, zegt Bertje. Als we nog tijd hebben, doen we dat ook. En anders, morgen. We gaan eerst de etensbakjes vullen. Zo, klaar. Nu nog de boel aanvegen. Hè, dat was een werk. Kom, laten we buiten gaan zitten. Heerlijk. Ma, heb je nog pinda's? Dan gaan we rijgen. Oh, dat is goed. Ik heb nog pinda's en ik heb ook draad. En even later zijn ze aan het rijgen. De jongens en de meisjes zijn aan het zingen. Het was een hele gezellige boel geworden. En volgende week gaan we verder.

brief. Een schip met zure appels? Wat is dat? Ach, dat zeiden we vroeger altijd. Als de wolken grijs of zwart waren, dan zeiden we... Een schip met zure appels komt eraan. Zijn er eigenlijk nog veel gezegdes? Dat denk ik wel. Maar ik weet ze niet allemaal. Even een stapje erbij, jongens. Dan moeten ze hollen. Want de eerste druppels komen naar beneden. De deur open en ze zijn net binnen. Of daar begint het te regenen. Wat een geluk. Zij waren niet helemaal droog gebleven. Dat is waar. Kom, zien of alles goed is. Ja, alles staat nog op zijn plaats. Moeder heeft het eten vast al klaar. Kom, wij doen de jassen nu aan. En we gaan de deur op slot doen. En we gaan weg. En op weg gaan ze. Naar huis. Er werd niet veel gepraat onderweg. Iedereen was met zijn gedachten bij wat er gebeurd was. Die dag. Hij had gelukkig geen hersenschudding. Gelukkig. En nu waren ze bij huis aangekomen. Moeder riep al. Waar zijn ze allemaal? Hier. En net op tijd voor het eten. Verbaasd. Kijk ze om. Komen jullie van de werkplaats? Ja, wat anders. Alles is in orde. Nou, kom maar gauw aan tafel. En ze zaten aan tafel. Nog iets gehoord van die agenten? Nee, ze komen morgen weer. Er werd niets gezegd. Oh, voor ik het vergeet. Er ligt een brief voor ons uit Amerika. Pa, kijk zijn vrouw aan. Wanneer? Vanmorgen. Vlug opent pa de brief en leest hem. Heb jij het al gelezen? Vraagt hij. Moeder schudt haar hoofd. Pa geeft haar de brief. En moeder leest. Nog een keer. Nog een keer. Dan rolt er een traan over haar wangen. Iedereen kijkt haar aan. Iets ergs? Nee, schudt ze met haar hoofd. En kijkt pa aan. Morgen, zegt pa. Tot de volgende week.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martini-stad.
3: Iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen

Hallo, dit zijn Gerrit, Bea en Mary met Jij hoort er ook bij, het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Mary verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar en Gerrit en Bea verzorgen de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

Bijbelvertelling. Mozes onderweg. Mozes had een heel eind gelopen en het werd avond. Onder de blote hemel moest hij slapen. Maar het duurde niet lang of de zon begon te schijnen en Mozes werd wakker en al lopende at hij zijn broodje op. Na een lange dag kwam hij in het land Midian. En daar was een put. En hij ging bij die put zitten, uitrusten. Hij was zo moe. En hij dacht aan zijn vader, die op een keer ook moest weglopen. En ook bij een put zat. De dag is begonnen en het werd heel druk bij de put. De herders kwamen met hun schapen om ze te drinken geven. De herderinnen, het waren allemaal zusjes met hun schapen. En ijverig gingen ze de drinkbakken vullen die bij de put gebouwd waren. Maar ze moesten opschieten, want in de verte klonken de stemmen van de herders. Sterke, ruwe mannen. En die joegen de vrouwen weg, want zij waren de sterksten. En hun schapen moesten het eerste drinken. De vrouwen, die konden wel wachten. Ach, zo ging het nou altijd. Maar wie het sterkste is, die ging altijd voor. Ja, dat dachten ze. Waar de herders niet aan dachten en ook niet wisten, dat er bij die put een man zat. Mozes, die alles had gehoord en zijn ogen gloeiden van de toorn. Hij kon geen onrecht zien. En Mozes ging staan. Hoog en fier wees hij die mannen terug. Die zagen aan zijn ogen. Oeh, dit is menens. En ze werden bang voor hem. Mozes hielp de 7 herderinnetjes bij hun werk. En veel vroeger dan anders kwamen de meisjes thuis. Het waren dochters van Jethro. Die was een priester en woonde ook in Midian en diende de God van Israël. De meisjes vertelden alles aan hun vader. De vreemdeling die niet bang was voor de herders. En Jethro vroeg aan zijn dochters: maar waarom heb je hem niet meegenomen naar huis? Moet hij nou onder die blote hemel slapen? Als de nacht komt, ga terug en vraag of hij hier wil slapen. De meisjes gingen snel terug. En Mozes, die ging met de meisjes mee en ging bij Jethro eten en sliep ook in zijn huis. Mozes bleef daar. Hij voelde er zich thuis. En allen die daar woonden, vonden het fijn dat Mozes bij hen woonde. Mozes woonde er vele, vele jaren. En toen werd hij verliefd op Zippora, een van de 7 zusjes. En op een dag was er feest in het huis, want Mozes en Zippora gingen trouwen. Ze kregen 2 zonen, Gersom en Eliezer. Mozes paste op de schapen. Mozes,
die eens een rijke, machtige prins was, die leefde in het schitterende paleis van de koning. Ja, die was nu een arme herder geworden, die met zijn schapen rondzwierf. Maar ook nu vergat de Heer Mozes niet. Alles wat er ook gebeurd was, wist Mozes. God zal altijd bij hem zijn. En laten wij ook niet vergeten dat God er altijd is. En hij ons niet alleen laat. Tot de volgende week.

Dat was het weer voor vandaag. Als je wilt reageren op Jij Hoort Er Ook Bij, dan kan dat op www.oogopzondag.nl. We wachten op je reactie. Tot volgende week.

0: Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis, in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

Een heel goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Oogradio met het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary Lahey. En als u een verzoekje heeft, kunt u vanaf nu bellen met 050-573-4159. En u krijgt dan Roelie of mij aan de telefoon. Facebook en gastenboek gebruiken kan natuurlijk ook. Om 9:30 kunt u weer luisteren naar de wekelijkse overdenking. Vandaag wordt die verzorgd door pastor Jacoba van Maurik van de Restoration Herstelgemeente. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

Jans die vraagt een lied aan voor iedereen die luistert. En net als sommige anderen heeft zij een vast lied waar ze graag naar wil luisteren.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
3: De leukste zender.
2: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

Hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

Ina Noorder, die doet de groeten aan ons in de studio, aan de herstelgemeente, Jacoba van Maurik, Renske, Janni, Trein en alle luisteraars.

Martijn, die doet de groeten aan ons in de studio. Dank je wel aan Bewogen Hart, Ria en Seco. Roelie, Jacoba, Bea, Thuiszorg, Bert en zijn gezin, Ina Noorder, Herstelgemeente, Truus, Mary, Jacoba en alle luisteraars een gezegende zondag.

Kitty de Vries, die doet de groeten aan ons in de studio, aan Jacoba van Maurik, Antoinette en Michiel, Herstelgemeente, Gretje en Henk, Tineke Wening, Nieske en alle luisteraars.

0: Dan luisteren we nu naar Jacoba van Mark.
1: Goedemorgen, luisteraars. Vanmorgen wil ik jullie meenemen naar een gedeelte uit de Bijbel, naar Colossenzen 3, vers 12 tot en met 17. En dat is een gedeelte uit een stukje waarboven staat het nieuwe leven. Doe dan aan als de God uitverkoren heiligen en geliefden innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander indien de een tegen de ander een grief heeft. Gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heeren Jezus, God de Vader, dankende door hem. In dit Bijbelgedeelte dat we net hoorden, staat dat we innerlijke ontferming moeten hebben. De Heere Jezus was ook met innerlijke ontferming bewogen. Dat staat in Matthäus 9, vers 36. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar ze voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herde hebben. Als we van de Heer houden, dan kan het niet anders dan dat wij ook met innerlijke ontferming bewogen zullen zijn over hen die het heel moeilijk hebben. De Heer wil dat wij zijn liefde zullen uitdelen aan hen die dat nodig hebben. Zijn we nog bewogen over hen die lijden? Er is zoveel leed in deze wereld. Ook zijn er zoveel die vervolgd worden omdat ze de Heer kennen. Hebben wij ook een bewogen hart voor hen? Ook hoorden we over goedheid. Doen wij goed aan hen die dat nodig hebben? Nederigheid, zachtmoedigheid en geduld staat er ook in het Bijbelgedeelte. Zijn we zachtmoedig en geduldig? In Galaten 5, vers 22 staat: maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Het is zo mooi als we leven zoals de Heer het bedoeld heeft. In vers 13 staat: verdraagt elkander en vergeeft elkander indien de een tegen de ander een grief heeft. Gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En met de hulp van de Heer kunnen we dat, elkaar verdragen en vergeven. De Heilige Geest wil ons daarbij helpen. Hij is onze leidsman. In vers 14 staat: en doet bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid. Het is zo mooi. Als de liefde van de Heer in ons woont, dan kunnen we anderen lief hebben met zijn liefde. In vers 15 staat: en de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten en wees dankbaar. We mogen dankbaar zijn voor alles wat de Heer ons geeft. Zijn vrede mogen we ervaren. In vers 16 staat: het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende Gode dank brengt in uw harten. Dat mogen we ook doen, zingen tot eer van zijn naam. En dan staat er in vers 17: en al wat ge doet met woord of werk, doe dat alles in de naam des Heeren Jezus, God de Vader, dankende door hem. Dit is een opdracht dat we zo zullen leven voor de Heer. Hij zal ons daarbij helpen en leiden. Ik moet ook denken aan wat in Psalm 133 staat. Ziet hoe goed en hoe liefelijk is het als broeders ook te samenwonen. Aan het eind van de psalm staat er, want daar gebiedt de Heere de zegen, leven tot in eeuwigheid. Zo mooi is dat. Laten we ons daarna uitstrekken om goed te doen, elkaar lief hebben, elkaar helpen waar nodig is. De liefde van de Heer uitdelen naar elkaar en naar hen die hem zo nodig hebben. Dank u wel, Heer, dat u ons helpt om zo te leven zoals u dat van ons vraagt. Dat wij een voorbeeld zullen zijn voor velen. Dat uw liefde door ons heen zal stromen naar de ander toe, zodat zij geraakt zullen worden door u, door ons heen. Dank u wel dat wij uw lichtdragers mogen zijn en mensen bij u mogen brengen. Dank u wel dat velen nog gered zullen worden totdat u komt. Halleluja. Amen en amen. Ik wens jullie een gezegende zondag toe en dat jullie de liefde en de kracht van de Heer steeds zullen ervaren en uitdragen.

Tineke Wening, die doet de groeten aan Jacoba, Kitty, Greetje en Henk, Antoinette en Michiel. En onze in de studio, dankjewel. Ook alle luisteraars doet zij de groeten.

Jacoba doet de groeten aan Wouter en Gina, Tineke en Appie, Kitty, Nieske, Greetje, Tineke Wening, Antoinette en Michiel, Truus, Mary, Roelie, Dirk en Anita, Francine, Krienhilde en alle luisteraars, speciaal ook degene die vaak een lied aanvragen voor Jacoba en die zij aan de telefoon krijgt.

dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Jacoba van Maurik met het programma. Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martini-straat.
3: Iedere zondagmorgen van 10 tot 11. Dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek. Met
2: Oog Radio.
3: Dank u voor deze nieuwe morgen.

Goedemorgen, luisteraars. Ik wens jullie allemaal van harte welkom bij Oogradio met het programma Dank U voor deze nieuwe morgen. Dit programma wordt door mij gepresenteerd en mijn naam is Jacoba van Maurik. Ik hoop dat de mooie liederen jullie zullen raken en ook de gesproken woorden. Inmiddels is de zomervakantie begonnen een aantal weken geleden hier in het noorden. Vakantiefoto's en filmpjes krijgen we vaak doorgestuurd. Of iemand stuurt ons een kaart uit bijvoorbeeld het buitenland, wat altijd een leuke verrassing is. Gewoon thuis zijn kan ook fijn zijn. En er zijn natuurlijk ook vele ouderen die verzorgd moeten worden en niet meer op prijs kunnen gaan.

hebben we heel erg warm weer gehad in Nederland. Ikzelf ben onder andere op vakantie geweest in Tiel, in de Betuwe, in Gelderland. Dat is dicht bij mijn geboorteplaats Tricht. Samen met mijn dochter, zij was een week meegegaan, hebben we heel wat familie, oud-buren en vrienden bezocht. Dat was een geweldige tijd. We hebben heel erg genoten. Daarna was ik nog wat dagen met mijn zoon in Duitsland, in Sauerland, in de prachtige natuur daar. Ik ben zo dankbaar dat ik dit kon meemaken. Dit waren echt verrassingen van de Heer, want ik had van tevoren niets gepland. Wel ervoor gebeden dat ik nog eens in de Betuwe op vakantie kon gaan. En toen mocht ik in het huis van familie verblijven terwijl zij op vakantie waren. Mogelijk zijn jullie gewoon thuis gebleven in deze zomerperiode. En mijn ervaring is dat dat ook fijn kan zijn. Alhoewel het ook door omstandigheden kan komen dat men niet op vakantie kan gaan. Maar ook dan is de Heer bij ons. Hij zorgt voor ons en helpt ons ook door moeilijke, verdrietige omstandigheden heen als we dat meemaken.

Wat een mooie liederen zijn dit die we net hoorden. De Heer is onze vriend. Hij is er altijd. In het eerste lied hoorden we: Hij is hier, Hij is bij ons. En dat is een geweldige zekerheid. In de Bijbel in Hebreeën 13 vers 15 staat: Ik zal u geen zins begeven, ik zal u geen zins verlaten. Wat een bemoediging voor ons. Ook al voelen we dit misschien niet altijd, maar toch mogen we weten dat de Heer er is en dat Hij voor ons zorgt. Vanmorgen zegt Hij ook: Ik ben er en zorg voor je. Kom maar dicht bij mij. Ik ben je Heer, je vriend. Leg alles maar in mijn handen. Alles waar je bezorgd over bent. En vertrouw mij dat ik je zal helpen. Ik ben jouw helper, groot van kracht, jouw leidsman en voorziener. Dank u, Heer, voor uw liefdevolle woorden. Amen en amen.

dan zijn we alweer toe aan de mededelingen van Stichting Open Doors. En vanmorgen gaat het over Iran. En dat lees ik dan voor en daar staat bid voor Iraanse christenen die gevangen zitten, zoals Ait Nayaflu van 44 jaar. Ze heeft twee zoontjes. Bid dat ze Gods nabijheid ervaart in zware momenten. En de Iraanse veiligheidsdienst stuurt dreigende berichten naar burgers dat hun activiteiten op social media gecontroleerd worden. Bid dat geheime christelijke kanalen niet ontdekt worden. Bid ook voor alle broers en zussen in Iran. De economische omstandigheden zijn nog moeilijker sinds de oorlog. Een Iraanse christen deelt zijn gebed. Bid vandaag met hem mee. Vader, we bidden dat vele mensen in Iran en het hele Midden-Oosten zich naar Christus keren en in hem het fundament van hun leven vinden. En Moussa, een van onze partners, deelt dat de Iraanse overheid steeds meer mensen arresteert. Blijf alsjeblieft vurig bidden om bescherming en veiligheid, zegt hij. En bid ook om eenheid onder onze lokale partners in het hele Midden-Oosten. Te midden van de huidige oorlogen en de chaos ligt verdeeldheid in visie en aanpak op de loer. Nou, dit zijn heel wat gebedspunten, hè? En als je niet alles kan onthouden, kun je gewoon bidden voor de christenen in Iran. Hè, voor Gods bescherming en ook voor zijn troost als ze het heel moeilijk hebben. En als je meer wilt weten over Stichting Open Doors, dan kan je op de website kijken www.opendoors.nl.

Voor jullie die nu net de radio hebben aangezet op dit programma, het volgende. Je luistert naar Oogradio met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. Dit programma wordt door mij gepresenteerd en mijn naam is Jacoba van Maurik.

heb ik vanmorgen ook nog een gedicht van jullie. En dat wil ik voorlezen. En dat komt uit een bundeltje van Truus van der Roest. En dat heet In Gods Nabijheid. En er staat boven Gods nabijheid jouw kracht. Je mag als kind van God voortdurend van zijn nabijheid zeker zijn. En elke dag opnieuw ervaren dat hij concreet op elk terrein van je bestaan voor je blijft zorgen. En zo daadwerkelijk naast je staat dat niets wat je zou kunnen deren hem in principe ooit ontgaat. Hij is en blijft voor jou de Vader, wiens liefde als een tastbaar feit je continu de weg blijft wijzen die tekenend is voor zijn beleid. Denk niet dat daarop strijd en moeite je door de tijd heen wordt bespaard. Al merk je veelal wel dat dan juist zijn trouw zich aan je openbaart en je bevestigt in het vertrouwen dat je mag rekenen op zijn kracht. Zolang je hem daarop maar aanspreekt en biddend op zijn inbreng wacht. Pas dan ga je het geheim ontdekken van die geloofsbelevenis, omdat alleen daarin de vrede waarnaar je zoekt te vinden is. Vanuit die rijkdom mag je leven en delen in Gods heilsfestijn vandaag en morgen, alle dagen en eindeloos gelukkig zijn.

dan lees ik jullie nog een stukje voor. En dat gaat over Mirjam, die Surinaamse kinderen met een beperking helpt. En dat is in het binnenland van Suriname. Daar reist de Nederlandse Mirjam met collega Cheryl van dorp naar dorp om kinderen met een beperking op te sporen. Hun gezinnen krijgen namelijk vaak ondersteuning. En EO met de daadpartner Stichting Romario helpt ouders om hun kind beter te begrijpen en de juiste zorg te bieden. En voor die hulp moeten Mirjam en Cheryl uren reizen, onder meer per boot. Een van de kinderen die ze bezoeken is Donald, een jongen met het syndroom van Down. Hij gaat niet naar school, maar brengt zijn dagen thuis door. Zijn zus zorgt samen met hun moeder voor hem. Ik weet niet goed wat ik met hem aan moet, zegt ze. En Mirjam geeft het gezin advies over hoe ze Donald nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. We willen laten zien hoeveel een kind met een beperking wel kan, zegt ze. Donald doet inmiddels kleine klusjes voor anderen en daardoor merkt hij dat hij ertoe doet. En in een ander dorp ontmoeten Mirjam en Cheryl twee jongens die bij hun oma's wonen. Waarschijnlijk lijden zij aan epilepsie, waardoor de jongens een grote ontwikkelingsachterstand hebben. Ze praten nauwelijks, gaan net als Donald niet naar school en hebben weinig contact met andere kinderen. Dat raakt Mirjam. Ik kijk naar deze kinderen, zegt ze, en denk je zit opgesloten in jezelf. En dat breekt mijn hart. En daarom helpt ze de oma's om medische zorg te regelen. Ook geeft ze hun praktische oefeningen waarmee ze thuis verder kunnen. Nou, dit is heel mooi dat deze Mirjam en Cheryl dat doen, hè? Dat ze daar nou omzien. Want ik weet ook in andere landen, laatst las ik dat ook, dat kinderen met een handicap soms helemaal niet... Hoe zeg je dat, hè? Dat ze eigenlijk soms zelfs verstoten worden. En dat is natuurlijk heel verdrietig. Dus het is heel mooi dat zij dit zo doen in Suriname.

Ik las het stuk dus voor over Mirjam, die in het binnenland van Suriname reist om kinderen met een beperking op te sporen. Wat triest dat deze kinderen niet naar school gaan. Mooi dat Mirjam met collega Cheryl de hulp biedt. We hoorden ook weer hele mooie liederen vanmorgen. Ik word er zelf altijd door bemoedigd, door de inhoud van de liederen. Mooie christelijke liederen tillen je boven je omstandigheden uit. Je wordt er zelfs blij van. Ik zelf houd veel van zingen en om naar mooie liederen te luisteren.

De tijd is weer voorbij van het uur. Dank u voor deze nieuwe morgen. Heb je een probleem op geestelijk gebied? Bel dan met 050-573-4159. Ik herhaal het nog even. 050-573-4159. En je kunt dit dan met Mary of een van de andere voorgangers bespreken. Vanmorgen was Mary Lahey weer de technicus. En mijn naam is Jacoba van Bouwrijk. Ik wens jullie allemaal een gezegende zondag en een gezegende week toe. Dag allemaal, tot de volgende keer.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden, en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen, en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
3: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
0: Oog Radio.
4: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
5: In de Schijnwerper, uw wekelijkse muziekmagazine van de regionale seniorenomroep. In de Schijnwerper is iedere zondagochtend te beluisteren van 11 tot 12 uur via Oog Radio en de livestream van RSO. In de Schijnwerper.

Welkom bij de regionale seniorenomroep uit Groningen. Wij gaan dit uur in de schijnwerper en wij zijn Ben Striessenau en ik ben Regina van der Werf. Terug in de tijd met swingende muziek. Het thema zijn de big bands. Die zag ik in mijn jongere jaren vaak op zaterdagavond voorbij komen op tv. En we zijn van start gegaan met Tony Bennett en Lady Gaga uit het jaar 2014. En gaan nu terug naar 1944 met allereerst Glenn Miller en zijn wereldberoemde In the Mood. Aansluitend uit 1941 de Andrew Sisters met de Boogie Woogie Bugle Boy.

Verder met Duke Ellington en Lullaby of Birdland. Dat is oorspronkelijk een compositie van George Shearing uit 1952. De bekendste opname van Duke werd opgenomen op 20 juni 1960... tijdens de sessies van het album Piano in the Background.

0: Tussen de muziek door wat informatie over de Big Band-periode, ook wel de Swing Era genoemd, beleefde haar grootste commerciële succes tussen 1935 en 1945. Sommige historici rekken dit uit van 1933 tot 1947, maar de absolute piek lag in de late jaren 30 en vroege jaren 40. Collega Ben Striesenau heeft deze playlist samengesteld en daarvoor veel dank, Ben.
1: Geen dank, graag gedaan. Het volgende nummer werd uitgebracht in augustus 1964. Het verscheen op het album It Might As Well Be Swing. Het tweede studio samenwerking tussen Frank Sinatra en Count Basie, met arrangementen van niemand minder dan Quincy Jones. Hello Dolly, en deze keer niet in de uitvoering van Louis Armstrong.

0: Aansluitend was er Jumping at the Woodside van Count Basie and His Orchestra. Dat werd opgenomen op 22 augustus 1938 en als single uitgebracht op 17 december 1938 via Decca Records. Hoop dat jij als luisteraar ook geniet van deze afwisselende playlist in diverse jaren en tijd van uitgifte, maar alles met hetzelfde swingende muzikale ritme.
1: Verder met Robbie Williams, met een swingcover van de klassieker die vooral bekend werd door Bobby Darin. Robbie nam het nummer op voor zijn album Swing When You're Winning en dat verscheen op 19 november 2001. Dit album zelf was een enorm succes. Dit nummer niet zo. Maar swingt heerlijk, dus geniet van deze cover van Mac.

Waarom waren big bands toen zo populair? Grote danszalen waren er voldoende en enorm populair. Radio-uitzendingen brachten de muziek in heel Amerika en verder. En tijdens de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog bood swingmuziek ontspanning en optimisme. We gaan verder met muziek van Kay Starr. En dat was een Amerikaanse zangeres die vooral succesvol was in de jaren 40 en 50. I Love Paris is oorspronkelijk geschreven door Cole Porter voor de musical Ken Ken uit 1953. Kay Starr nam het nummer op in 1954.

King Porter Stomp van Benny Goodman en his orchestra werd opgenomen op 1 juli 1935 in New York. En op 78 toeren single uitgebracht op 31 juli 1935. De opname was een grote hit in 1935 en werd over het algemeen beschouwd als een van de platen die de swing era hielpen lanceren.

Dat was Ain't That a Kick in the Head van Dean Martin, begeleid door het orkest van Nelson Riddle. Werd opgenomen op 10 mei 1960 en als single uitgebracht in juli van dat jaar. Het nummer werd geschreven door Jimmy Van Heusen en Sammy Kaan voor de film Ocean's 11, ook in 1960. Gene Krupa zet het volgende swingende nummer zo in samen met zijn orkest. Sweet Georgia Brown verscheen als een 78-toerenplaat op Columbia Records, gekoppeld aan Down by the Old Mill Stream als B-kant. De versie uit 1941 is een swingende big band-opname met Gene Krupa als bandleider en drummer uit 1941 inderdaad.

0: Als tweede, na Gene Krupa hoorde je Cab Calloway en his orchestra met het nummer Minnie the Moocher. Dat werd voor het eerst opgenomen op 3 maart 1931 in New York en kwam vervolgens als single uit in 1931 en het was een doorbraakhit voor Cab Calloway. En het groeide uit tot een van zijn bekendste opnames.
1: Als je kijkt naar de populariteit en historische betekenis van de big bands, dan wordt vaak deze top 5 genoemd. Zijn de hele bekende natuurlijk. Glenn Miller is de grootste publieksfavoriet. Benny Goodman, The King of Swing. Duke Ellington was artistiek de belangrijkste. Count Basie was een van de swing-grootheden. En Tommy Dorsey was een enorme hitmachine.
0: Nu de altijd vrolijke trompetist Louis Armstrong. En het nummer Sensibon. Dat werd opgenomen en uitgebracht in 1950. Zijn versie was een Engelstalige interpretatie van het Franse lied dat oorspronkelijk in 1947 werd geschreven door Henry Betty en André Hornet. Armstrongs uitvoering werd een van zijn bekendste opnames en uit het begin van de jaren 50.

0: schijnwerper.
1: Wat zei je nou?
0: In de schijnwerper.
1: Oh, leuk.

0: Dat waren Ella Fitzgerald met Chick Webb and His Orchestra met I'm Just a Jitterbug. Dat werd opgenomen op 2 mei 1938 in New York en verscheen later dat jaar als 78 toerenplaat op Decca Records. En een jitterbug is een snelle dans bedacht door Cab Calloway in de jaren 40 voor deze swingende muziek.
1: Swingend is het zeker. Bobby Darin neemt het muzikale stokje over met Clementine. Dat was een humoristische, eigentijdse bewerking van het traditionele Amerikaans volksliedje Oh My Darling Clementine. Het werd een single uitgebracht in maart 1960 op het Atco-label. Het nummer was afkomstig van zijn album This Is Darin.
2: In a cavern down by a canyon

0: Helaas sluiten wij dit speciale uur vol Big Band muziek alweer af met Dizzy Gillespie. Een Amerikaanse jazztrompetist, bandleider, componist en een van de grondleggers van de bebop. Samen met onder andere Charlie Parker. Geniet nog even van, na al het swingende muziek, A Cool Breeze. En wij, Ben en Regina, zeggen dag en graag tot zo voor een nieuwe platenkast.
1: Tot zo!

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden. En daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
0: Radio.
4: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
5: Je platenkast.
6: U luistert naar de Platenkast. Een programma van Ben Striesenau en Regina van der Werf. Deze week opent Regina.

Welkom bij een nieuwe platenkast met als thema Best Voices Ever. Ja, Tina Turner heeft er net al over gezongen. The Best. En Ben en ik hadden vorige week in onze studio een discussie. Want wie zijn de beste zangers, zangeressen? En spelen je persoonlijke voorkeuren dan ook mee? Ik denk van wel. Tina Turner bracht dit nummer als single uit op 21 augustus 1989. Het stond op haar album Foreign Affairs. Het was oorspronkelijk opgenomen door Bonnie Tyler in 1988. Maar Tina Turners versie werd wereldwijd de allerbekendste.

Dat was Beautiful van Christina Aguilera. Uitgebracht als tweede single van het album Stripped op 16 november 2002. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door Linda Perry. Succesvol en ze bereikte de nummer 1 positie in 11 landen, waaronder Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Ierland en in Nederland op de tweede plaats. Verder met She Had the Voice of an Angel. Ja, dan hebben we het over Eva Cassidy. Over the Rainbow werd oorspronkelijk opgenomen voor het album The Other Side uit 1992... dat zij samen met Chuck Brown maakte. De opname kreeg echter pas bekendheid na haar overlijden in 1996... toen de song via BBC Radio 2 en later door tv-uitzendingen in het Verenigd Koninkrijk werd ontdekt door een groot publiek.

uit het jaar 2006. Het succesvolste nummer van Carrie Underwood. Je hoorde haar met Before He Cheats. Het groeide uit tot haar grootste commerciële hit en werd de eerste country single ooit die meer dan 2 miljoen digitale downloads verkocht. De volgende zangeres is na jaren weer terug op het podium, Celine Dion. Een van haar grootste hits werd als single op 19 februari 1996 in Noord-Amerika uitgebracht. In het Verenigd Koninkrijk volgde de release op 20 mei 1996. Het nummer stond op het album Falling Into You. En was het themalied van de film Up Close and Personal. Because You Loved Me.

aansluitend nog zo'n geweldige stem. Rolling in the Deep van Adele. Uitgebracht op 29 november 2010. Als de eerste single van haar tweede album, 21. Het groeide uit tot Adele's internationale doorbraak. En een van de grootste hits van de jaren 2010. Bereikte de nummer 1 positie in minstens 12 landen, waaronder de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, Canada en

Cello van Lady Gaga en Bradley Cooper werd uitgebracht op 27 september 2018... als de leadsingle van de soundtrack van de film A Star Is Born uit 2018. Deze song groeide uit tot een van de grootste wereldhits van dat jaar en bereikte de nummer 1 positie in meer dan 20 landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, Zweden en Zwitserland. We zijn met dit geweldige duo nu overgeschakeld naar de mannen met de best voices. Ja, en dat blijft discutabel en persoonlijk.

Je hoorde Marvin Gaye met Let's Get It On, uitgebracht op 15 juni 1973 als single. Het nummer was tevens de titeltrack van het album Let's Get It On, dat op 28 augustus 1973 verscheen. Het geldt als de meest succesvolle Motown-single van Marvin Gaye en is nog altijd één van zijn bekendste nummers. Ray Charles en Roy Orbison, twee grootheden achter elkaar aan. Ray Charles, zijn grootste commerciële hit. In de Verenigde Staten een internationale bestseller. Hit The Road Jack uit 1961. Hiernaast is What I'd Say uit 1959 misschien nog bekender en behoort tot zijn meest invloedrijke opnames. Daarna Roy Orbison met het nummer Oh, Pretty Woman uit 1964. Het bereikte de nummer 1 positie in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk en verkocht wereldwijd miljoenen exemplaren. Kortom, geniet van deze twee grootheden van weleer.

We gaan naar een iets jongere grootheid die al wel langere tijd niet meer onder ons is. Michael Jackson. Billie Jean wordt beschouwd als Michaels grootste solo-hit. Het nummer, uitgebracht als single op 2 januari 1983... groeide uit tot zijn best verkopende solo-single. Met naar schatting ongeveer 18 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. Andere kandidaten voor zijn allergrootste hits zijn Thriller, Beat It en Black or White. Maar geniet nu van Billie Jean.

De volgende twee zangers met een gouden strot. Elvis Presley en Nat King Cole. Elvis Presley's grootste hit was It's Now or Never uit 1960. Zijn beste verkochte single ooit. Met meer dan 20 miljoen exemplaren wereldwijd. Terwijl Nat King Cole's grootste hit Pretend uit 1953 was. Een nummer dat nummer 1 scoorde in de Verenigde Staten en hoog eindigde in meerdere hitlijsten.

De Platenkast. Met liefde voor je afgestoft.

Hoewel Mona Lisa als Nat King Cole's bekendste opname wordt gezien, beschouwen sommige hitonderzoekers Putent uit 1953 als zijn grootste hit, puur op basis van hitparadepunten en noteringen. En wij sluiten deze platenkast alweer af met The Voice. En zijn meest iconische nummer is My Way uit 1969. Maar zijn grootste nummer 1 hit in de Verenigde Staten was Strangers in the Night uit 1966. Dat de Billboard Hot 100 aanvoerde en wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht. Dank voor het luisteren naar de regionale seniorenomroep. En wij, Ben en ik, vanuit de studio wens je een fijne zondag verder. En graag tot volgende week.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
0: Oog Radio.
4: Welkom bij Anno 1900. Het muziekprogramma van RTV RSO dat teruggaat in de tijd. In Anno 1900 draaien we mooie muziek uit een heel bijzonder jaar. Deze week gepresenteerd door Theo Laan. Stap in de tijdmachine van RTV RSO. Terug naar het jaar 1988.

Je hoorde South Africa van Revelation Time. Een prachtige nummer 3 hit in het najaar van 1988. We zakken qua tempo een klein beetje af naar het levenslied. Want als we aan 1988 denken, denken we natuurlijk ook aan de emotie en het doorzettingsvermogen van Koos Alberts. Na zijn zware auto-ongeluk vocht hij zich bewonderenswaardig terug en raakte hij heel Nederland recht in het hart met dit nostalgie.

0: Je luistert naar anno 1900, waarin we terug zijn in het jaar 1988. Het jaar waarin Koos Alberts dus een enorme hit had met Eenmaal kom jij terug.
1: And last but not least, our 12 points from Estonia go to Netherlands.
0: We zijn inmiddels afgereisd naar Dublin, Ierland. Want op 30 april 1988 vond daar het 33e Eurovisie Songfestival plaats. Nederland stuurde in 1988 niemand minder dan Gerard Joling naar Dublin. Met zijn gigantische bereik en de dramatische ballad Shangri-La wist hij een mooie 9e plaats te behalen. Maar de absolute winnaar van die avond, met slechts 1 puntje voorsprong op het Verenigd Koninkrijk, was een toen nog relatief onbekende 20-jarige Canadese zangeres die uitkwam voor Zwitserland. En we kennen haar inmiddels allemaal, Celine Dion. Je hoort ze nu direct achter elkaar op RSO Radio. Eerst Gerard Joling, gevolgd door Celine Dion.

En tot zover het Songfestival uit 1988. Anno 1900. Iedere week een ander jaartal. Iedere week andere hits. En iedere week een andere presentator. En voor de volgende plaat blijven we in Nederland. Want René Vroeger bracht in het voorjaar van 1988 zijn doorbraaksingle uit. Het was een cover van Michael Murphy, maar René wist er een hele eigen warme sfeer aan mee te geven. Een prachtige luisterballad voor deze zondagmiddag.

We zijn met anno 1900, dus terug in het jaar 1988. Een grote doorbraak voor René Vroeger met Winter in America. Ja, ik kan me dat nog wel herinneren inderdaad, dat René Vroeger opkwam en ook dit nummer zong. Ik had er een beetje een haat-liefdeverhouding mee. Het was eigenlijk wat te traag en het kwam moeilijk op gang. Als je eenmaal in het ritme zat, ja, dan wilde je ook het hele nummer uitluisteren. In anno 1900 nemen we je mee op een muzikale reis. Stem af en ga mee terug in de tijd. Want hier in anno 1900 staat één jaartal centraal. Elke aflevering opnieuw. En daarmee is het tijd om het tempo toch maar weer een beetje op te schroeven. Want in het najaar van 1988 bracht de Ierse rockband U2 hun allereerste single uit van het album Rattle and Hum. Met een meeslepende, broeierige beat en een mondharmonica scoorden ze er hun allereerste nummer 1 hit mee in Nederland.

En daarmee is het inmiddels tijd om het nieuws van 1988 erbij te pakken. Want wat gebeurde er dat jaar eigenlijk allemaal in ons eigen Nederland? 25 juni 1988, het absolute hoogtepunt. Het Nederlands elftal wordt in München Europees kampioen voetbal door de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Het doelpunt van Marco van Basten staat bij iedereen in het geheugen gegrift. 25 mei 1988. PSV wint de Europa Cup 1 in Stuttgart na een zinderende strafschoppenrace tegen Benfica. 30 april. Koningin Beatrix viert Koninginnedag in Kampen en in Zwolle. Een feestelijke dag die in het teken staat van verbinding. En op 10 november 1988, Nederland wordt officieel aangesloten op het NSF-net, waarmee ons land als eerste Europese land toegang krijgt tot het openbare internet. En in het najaar van 1988, de Nederlandse spoorwegen vieren feest en introduceren het concept van de Railrunner voor kinderen. En tot zover het nieuws uit 1988.

Met anno 1900 gaan we muzikaal terug in de tijd. Dit van toen hoor je hier, bij RTV RSO. Ditmaal zijn we terug in het jaar 1988.

Ja, je luistert nog steeds naar anno 1900... waarin we terug zijn in het muzikale jaar 1988. Een bijzonder jaar was het, want het waren hits die voorbij kwamen van onder andere Koos Alberts bijvoorbeeld en René Vroeger, maar net zo hard van U2. En de volgende die op de rol staat is Michael Jackson. Die had ook een grote hit in 1988, namelijk Smooth Criminal. En als je de videoclip je nog een beetje kunt herinneren, dan leunde hij tegen de zwaartekracht in. Tijd om te luisteren, dacht ik zo.

En tot zover anno 1900, waarin we teruggingen naar het jaar 1988. Volgende week is anno 1900 gewoon weer met een andere presentator. En wie dat is weer een verrassing. Je kunt luisteren naar anno 1900 tussen 1 en 2 uur. Via Oogradio van 12 tot 1 kun je altijd luisteren naar de platenkast. En van 11 tot 12 is het tijd voor In de Schijnwerper. En daarmee vullen wij van de regionale seniorenomroep altijd 3 uren in bij Oogradio, speciaal voor jou. Graag tot volgende week. Dag.

0: anno 1900 van RTV RSO is iedere zondagmiddag te beluisteren vanaf 1 uur.
1: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
6: Ja, ja. Geen non-stop radio. Het is Harendoet op zondag vanaf het Hortus Festival. En nu Alex Bowen en Emerald Eyes.
7: Het ritme van jouw zaterdag Harendoet.

0: als je goed luistert, hoor je funky gitaarspel. Dat is van Nile Rodgers, de gitarist van Chic ooit. Die speelt op deze Alex Warren Emerald Eyes. En dat is een heel leuk verhaal, want Alex wist zelf niet dat hij... Ja, Nile Rodgers zo gek had gekregen, daar hadden zijn producers geregeld. En hij was op vakantie en hij kreeg een foto geappt van Nile Rodgers met zijn gitaar. Gewoon random zo, zonder een bijschrift erbij. Dus hij kreeg het appje door en hij zegt... Ja, leuke foto van Nile Rodgers, mooi, maar wat moet ik ermee? Ja, hij speelt op Emerald Eyes.
1: Oh.
0: En zo wist hij dat het was gelukt.
1: Hetzelfde dat jij mij een appje stuurt van... oh, we moeten nog een dag bij de Hortus.
0: Ja, precies. Zo is dat ongeveer gegaan, ja.
1: Nee,
0: je wist dat je hier moest zijn gisteren ook al. Goedemiddag, hele Janne. En goedemiddag allemaal. Ja, het is zondagmiddag, het is 6:06. En dit is Haren Doet. Dat is niet gebruikelijk. Dus mocht je normaal gesproken...
1: Nee, ik moest wel eens ook echt wel even schakelen in mode van... oh ja, we hebben nog een tweede dag, hoor.
0: Precies, ik heb ook al een paar keer goedemorgen gezegd. Want normaal gesproken zijn wij hier op Oogradio te horen. Van op zaterdag van 11 tot 1, voor als je dat niet wist. We zijn dus nu van 2 tot 5 te horen hier op Oogradio tijdens Haren Doet live vanaf het Hortus Festival. Want dat is wat dit weekend plaatsvindt in de Hortus in Haren. Wordt gevierd dat de Hortus en zijn voorgangers 400 jaar geleden ermee zijn begonnen.
1: En hoe rustig het gisteren was, zo druk is het gewoon vandaag.
0: Ja, we zijn ons kapot geschrokken, joh. Jij ging net even het halletje in, Elianne.
1: Ja, even naar het toilet. En toen zag ik al dat aardig wat rijden is. Ik ga zo meteen nog wel even een keer kijken.
0: Is helemaal goed. We gaan hier een hele hoop leuks doen. Zometeen meer daarover. Maar eerst bij ons aangeschoven de directeur van de Hortus. Gea Dijkerk, als ik het goed heb.
2: Ja, dat was zeker.
0: De naam inderdaad helemaal goed. Goedemiddag.
2: Welkom hier ook
0: ik wilde
2: op de
0: net
2: Hortus.
0: Zeggen, als ik welkom zeg, is het raar. Want we staan in jullie kantoor. Fijn dat we er mogen zijn.
2: Ja.
0: Het gaat goed volgens mij.
2: Ja, gaat hartstikke goed. Sowieso natuurlijk vandaag ontzettend druk. En de fietsenstallingen meer dan vol. Auto's. Maar een en al gewoon gezellige sfeer.
0: Ja.
2: Maar de buitenom gaat ook heel goed.
0: Ja, 400 jaar Hortus. Dat is niet

0: oh, ik vond het heel leuk dat we hier door het groen zijn gegaan.
1: Ja,
2: ja, dat was vrijdag, hè, die wandeling.
1: Vrijdag, ja. Vrijdag, ja. Wij hebben ontzettend groen gewandeld vanuit de oude Hortus naar nou ja, eigenlijk de nieuwe Hortus. Ja, ook al niet echt meer nieuw natuurlijk, maar 1966 zijn we helemaal hierheen verhuisd. Maar langs, volgens mij Groenestein, Koensborg, maar ook gewoon door parken heen, dwars door de stad. Geweldig, ontzettend mooi.
2: Ja.
1: Echt een aanrader.
2: Prachtig.
0: En dan voor het evenement dit weekend, heb jij al bijzondere dingen gezien?
1: Nou, ik heb in ieder geval in de Keltische Tuin op de tribunes echt allemaal bij een goochelaar ouders en kinderen gezien. Volop genieten. Ja, en de bankjes zijn net nieuw, dus mooi dat ze gewoon heel goed gebruikt worden. Dus dat vind ik in ieder geval heel gaaf, dat gewoon zoveel mogelijk mensen ook gewoon genieten.
2: Ja,
1: er hangt hier zo'n lekker sfeertje nu op dit moment. Heerlijk.
2: Kun jij genieten als je het zo druk hebt zo'n weekend?
1: Jazeker. Gelukkig heb ik een heel goed team om mij heen die dit georganiseerd hebben. Dus eigenlijk ben ik ook een beetje hier en daar gast. Dus dat is best wel een hele luxe positie. Dus ik kan heel erg genieten.
2: Ben je dan ook nog verbaasd over dingen die je tegenkomt van zo, dat hebben we geregeld?
1: Nou, ik heb ook veel bezoekers gesproken en hoe ze daar allemaal praten over de Hortus. Ook mensen die heel lang niet geweest zijn, maar hoe mooi het hier nu weer is. En dat ze ook weer blij zijn dat ze er zijn. Dat vind ik echt gewoon wel genieten. Maar het is ook super geregeld. Het loopt heel soepel.
2: Ja, ik
0: wat is een bijzonder quote wat je hebt gehoord van een bezoeker?
1: Nou ja, 25 jaar geleden geweest met de kindertjes, twee Chinese meisjes. En ze zegt ook, ja, de Chinese tuin is zo bijzonder. En daar weer te zijn. Ze heeft inmiddels kleinkinderen. Dus laat de namen in het Chinese kalligraferen hier.
2: Oh, mooi.
1: En dat vind ik gewoon hartstikke leuk om dat soort dingen te horen.
2: Ja, ik zat er zelf gisteravond nog even over na te denken toen ik bij zat te komen van gisteren.
0: Want om de naam Haren Doet in de Chinese
2: tuin. Nee, hoe lang ik hier niet geweest was. Want wij gingen nog even gisteren de tuin in na de uitzending, Helian en ik. En ik zei zo tegen jou, ja, de Chinese tuin verandert niet zoveel. Maar hoe lang ben ik hier al wel niet geweest? Dus ik heb daar eens even over nagedacht. Dag. Volgens mij was het de laatste keer tijdens China Lights.
1: Oh,
2: dat is al
1: ja,
2: weer een tijdje terug.
1: Ben ik hier ook, toen was ik hier ook. Ja. Niet als directeur dan, maar ook gewoon net als jou.
2: Precies.
1: Bezoeken.
2: Maar ja. Toen stond de kast er nog bijvoorbeeld. Die hondsrugtuin had ik helemaal nog niet gezien. Bijvoorbeeld.
1: Oh, ja.
2: Ik vind het eigenlijk mooier, want het is veel mooier dan zo'n lelijke beslagen raampartij. Waar je nu op uitkijkt. We kunnen nu ook vanuit waar wij staan. We staan namelijk in het entreegebouwtje in de kantoorruimtes. Wij hebben hier een raam. En ik kijk ook zo de tuinen in. Ik kan nu ook echt de tuinen kijken in plaats van naar een kast. Ja, dat vind ik ook wel fijn.
1: En het hele bijzondere is, we zitten hier ook echt op de hondsrug. Dus hij kan niet op een betere plaats liggen als hier.
2: Is dat de reden waarom die vloer hierachter, want die is een beetje...
1: Ja, die beweegt ook wat mee,
2: ja,
1: maar...
2: De vloer staat hier nogal
1: bol. Die is nog niet zo oud.
2: Nee, precies wat ik hoorde. Oh ja, want niemand wist dat ook, hoe dat nou kwam. Maar nou ja, goed, ik denk volgt. Maar goed, misschien verkeerd gelegd. Het zal maar zo kunnen.
1: Ja.
2: Maar in ieder geval, we hebben de deur weer open gekregen. Dat was een beetje lastig gisteren, maar is gelukt. Ja, Gea, 400 jaar, dat is een hele tijd. Nog eens 400 jaar is heel veel om over na te denken natuurlijk. Maar als je op de wat kortere termijn kijkt, de Hortus, de toekomst, dan kun je hier ook zien, de tent van de toekomst.
1: Ja,
2: maar wat jou betreft, de komende jaren?
1: Nou, eigenlijk gewoon een ontzettende levendige plek waar heel veel mensen elkaar ontmoeten. Wat nu eigenlijk al gebeurt. Ben anderhalf jaar ongeveer van 100 naar 150 vrijwilligers. Maar gewoon een hele fijne plek om tot rust te komen, te herstellen, maar ook een boek te lezen. En vooral ook weer mooie dingen zien. Zoals onze het fan gaan we echt weer een pad doorheen leggen. Dat je ook meer in de natuur loopt in plaats van als toeschouwer. Want het is natuurlijk allemaal aangelegd vanuit een wetenschappelijke gedachte oorspronkelijk. Dus we zijn nu echt aan het kijken voor wat zou je mooi vinden als bezoeker. Maar ook vooral de kinderen weer rondrennen met stuifmeel en daarna weer een glaasje nectar. Dus de basisschoolleerlingen enzovoort. Dat vind ik echt, ja, dat is gewoon heel, heel mooi om dat te zien.
0: Jullie doen daar natuurlijk sowieso al wat mee met bijvoorbeeld speurtochten.
1: Ja.
2: Er wordt ons om drinken gevraagd. Ja, lekker een kopje koffie. Zou lekker zijn. Dankjewel. Ja, zo gaat dat dan, hè? Ja, nee, hartstikke mooi jouw mensen die verzorgen.
0: Zijn er actief mee bezig.
2: Ja, absoluut.
1: Nee, het is echt een warm bad hier, als je hier bent.
2: Ja. Ja. Nee, hartstikke mooi. Ja, Gea, ik zou zeggen, geniet ervan. Het weer is prachtig ook. Dus dat kon je niet beter treffen volgens mij dit weekend.
1: Klopt.
2: Dus geniet ervan vandaag. Ja. En dankjewel dat je even aan wilde schuiven hier.
0: En heel veel plezier nog de laatste uren.
1: Ja, dankjewel. Dat gaat helemaal goed komen.
2: Ja, en dat geldt voor ons natuurlijk ook. Wij zijn hier ook de laatste uren van het Hortus Festival aanwezig. Tot 5 met Haren Doet. En ja, we gaan een hele hoop doen. Om maar eens een voorbeeld te geven. Wij hebben vandaag twee verslaggevers hier rondlopen. Want we gaan dit iets meer dan gisteren nog hebben over de Hortus. We hebben een uur meer zendtijd. Maar het is ook exclusief alles Hortus vandaag. Ron en Willy zijn op pad. Ze gingen net met een hele hoop bombarie. Ons verslaggeversduo hier de tuin
0: in. En ik hoorde ze al zeggen, oh, we gaan daarheen. Oh, we gaan daarheen.
2: Ja, maar er is zoveel te zien. Ja. Joh, dat is echt bizar. Ik zie Gea ook al lachen. Ja, die gaan niet meer. Ik denk dat ik ze uit de tuinen moet halen hoor, na 5 uur.
1: Ik wil net zeggen, anders gaan ze niet meer weg.

0: zeggen.
1: Nee, absoluut. Ja. Ja. Nee, en voor de rest is het natuurlijk ook alles wat jou bezighoudt. Stel, je bent dit weekend ook al in de Hortus, op het Hortus Festival, hier gisteren geweest, of ga hier vandaag naartoe en heb zoiets van, goh, ik wil wel foto's of filmpjes delen. Dat is natuurlijk heel erg welkom. Je mag altijd even appen naar 050 57 15 815 en dan horen we graag van jou.

0: daar zal het ongetwijfeld ook gezellig zijn op het Raadhuisplein. Maar we zijn toch echt in
1: de hoogte. Het is daar denk ik wel een stuk rustiger.
0: Ja, ik kwam er net langs met de auto inderdaad. Voordat ik door een verkeersregelaar driftig op een van de laatste parkeerplekken werd gewezen aan de Kerklaan. Dus ik weet niet of jij nog een beetje kon parkeren.
1: Ik heb nog een plek gevonden.
0: Ja, helemaal goed, helemaal goed. Maar we gaan een hele hoop meer doen rondom de Hortus. We hebben natuurlijk dus Ron en Willy. Ik zei het net al, zij gaan hier de tuinen in en spreken misschien wel jou. We gaan het ook hebben over de gevoelens van mensen die iets te maken hebben met de Hortus door de jaren heen. Bijvoorbeeld Toos Vlentgen, die al jarenlang bij de Hortus betrokken is. En hier heel veel wat heeft meegemaakt. Zij komt straks bij ons langs. En volgende maand kun je in vogelvlucht door de geschiedenis van de Hortus. Dan vindt namelijk een Hortuslezing plaats. Die wordt gegeven door Jaline de Groot. En zij weet als collectiebeheerder van de Groninger Archieven heel veel over de Hortus, maar ze is ook afgestudeerd op de geschiedenis van het Botanische Lab in Groningen. En met haar nemen we alvast een voorproefje op die lezing, die Hortuslezing die eraan zit te komen. Dat ga je ook allemaal horen. Ook gewoon de beste muziek op het geluid van Groningen. Je hoort straks bijvoorbeeld Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight komt eraan. Marco Borsato zometeen ook met Rood. Maar eerst, doe maar en bel Helene.

0: Radio. Radio. Het geluid van Groningen.
1: Van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn.

café van bloed en oorlog om ons heen.

0: Ja, rood is niet alleen de kleur van de lippen van de dame waar Marco Borsato over zingt. Nee, nee, nee. Rood is ook de kleur van heel veel dingen in de hort. Dus diverse planten en de Chinese tuin bijvoorbeeld ook, waar wij nu op uitkijken. Mocht je nou denken, waar hebben die mensen het over? Ja, dit is Oog Radio, dit is Haren Doet, met een extra uitzending vanuit de Hortus in Haren. Hier vindt namelijk dit weekend het Hortus Festival plaats, in het kader van het 400-jarige bestaan van de Hortus en haar voorlopers. En gisteren, onze reguliere uitzending van Haren Doet tussen 11 en 1... hebben wij hier al vandaan uitgezonden. En nu brengen wij ook de laatste uurtjes van het Hortus Festival met jou en iedereen hier gezellig door. Dat is het idee. Hele Janne,
1: ja.
0: Wij doen ook altijd socials in ons programma. Daar kun je aan meedoen zelf via Facebook, Instagram, TikTok of de WhatsApp. Laat ik even beginnen met de TikTok en zo. De TikTok, de Facebookgroep en de Instagram, die heten allemaal Haren Doet. En appen, dat kan altijd naar Oog Radio als er iemand zit te presenteren, kun je ons bereiken via 050-5715-815. Daar mag je ook audio-appjes heen sturen. Misschien leuke filmpjes die je hier hebt gemaakt of foto's, want er is hier genoeg te beleven. En hele Janne, jij bent dus op socials bezig.
1: Op zoek naar specifiek dingen voor de Hortus. Maar voordat we op de socials gaan, wil ik even aandacht besteden aan de rij hier.
0: Nou, dat is ook een social bericht op zich volgens mij, hoor, moet ik zeggen.
1: Dat is op zich al een social bericht, want wij zitten zeg maar in het kantoortje achter de receptie.
0: Ja, als je de Hortus binnenkomt, ben je hier wel eens geweest, dan kom je aan de kerk binnen tegenover het Haren Lyceum.
1: Ja, en je hebt twee ingangen. Eén ingang voor regulier en de receptie, dat is de ingang voor abonnementhouders.
0: Ja, dat is nu zo, hè? Dat is nu.
1: Maar
0: ja.
1: Het staat daar echt nokkie vol.
0: Alleen al bij die abonnementhouders en studenten en stadjerspas.
1: Dus ik ben wel benieuwd hoe vol het nu al is bij de reguliere. Kan jij dat toevallig zien?
0: Ja, dat is een goede vraag. We staan hier voor een raam, inderdaad. Ik kan die tent zien. Dat is de ingang bij het hek, bij de bushalte aan de Kerklaan. Ja, het is daar wel minder druk dan bij die ingang hier voor de deur, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, dus...
0: Maar er lopen zeker heel veel mensen langs. Maar er staat niet zo'n rij als hier in het halletje. Nou is het halletje ook wel kleiner, hoor.
1: Nee, maar daarom
0: zeggen.
1: Lijkt
0: maar,
1: het ook wel snel vol.
0: Ja. Maar goed, dus ja, als je hier naartoe komt, dat is misschien wel even goed om te weten. Als je nu in de auto zit, onderweg naar de Hortus bijvoorbeeld. Denk er even om dat het druk is met parkeren bijvoorbeeld. Kom op de fiets of lopend of met het OV, dat is misschien sowieso handiger.
1: Ja, maar de bus stopt niet voor de Hortus.
0: Ja, dat is dan nog weer extra complex.
1: Nee,
0: als je met 51 komt, dan moet je even doorrijden. En dan kun je bij de rotonde, bij de kromme elleboog, daar staat een tijdelijke halte. Daar kun je eruit inderdaad met 51.
1: Nou, dat valt dan ook wel mee. En het is lekker weer om te lopen. Dus
0: zeker.
1: Nou, wat gebeurt er verder op de social media? Nou, Arnoud Baart die stuurt een foto met de loungerman in de Hortus Haren.
0: Oh, dat is een onderdeel van het muziekprogramma.
1: Ja.
0: Oh ja, ik zie het Jazz Trio. Die zijn net klaar, zie ik. Die hebben hier vandaag gespeeld, ja.
1: En Eikenhout en Vaten die schrijft klaar voor dag 2. De smaak naar meer in de Hortus Haren. De zon schijnt, dus het wordt vast en zeker een leuke dag.
0: Ja, dat is misschien ook nog wel even goed om te zeggen, hele Janne. De smaak naar meer, dat is een foodtruck-event. Wat hier ook in de Hortus plaatsvindt tijdens het Hortus Festival. Dus ook als dat helemaal jouw ding is, dan en de tuin misschien iets minder. Hè, dan kun je hier ook terecht.
1: Ja.
0: Had je nog meer?
1: Nee, verder eigenlijk nog niks. Ik denk, post vooral als je mooie dingen tegenkomt op het festival.
0: Dat lijkt mij goed. Houden wij dat in de gaten. Tot 5 uur bij je. Haren Doet op Oog Radio. Een extra editie in verband met de festiviteiten rondom het Hortus Festival. Zometeen Ed Sheeran, Camila Cabello. Hier South of the Border naar...

0: Ed Sheeran, Camila Cabello en ook Cardi B hoorde je in South of the Border op Oog Radio. Harendoet is het vanaf het Hortus Festival met een extra gezellige, mooie zondagmiddaguitzending. En in deze uitzending krijg je ook gewoon het nieuws uit Groningen. Want er is gewoon nieuws en als we hier toch zijn, waarom niet? Dus, hele Janne Lammerts leest dat voor je.
1: Goedemiddag. Het gemeentebestuur van Groningen stelt alles in het werk om de sociale veiligheid en acceptatie van de queergemeenschap op scholen en in de stad te waarborgen. Dat zei wethouder Mirjam Wijnja afgelopen week in de gemeenteraad in reactie op de historische sterke daling van de homoacceptatie onder Nederlandse jongeren. Om de trend te gaan keren gaat de gemeenteraad meer sturen op voorlichting, zichtbaarheid en samenwerking. En daarnaast werkt Groningen momenteel samen met andere Groningse gemeenten, de provincie, het onderwijs en lokale netwerken aan een gerichte aanpak van online beïnvloeding. Er komt extra aandacht voor de impact van de zogenoemde manosfeer op de denkbeelden van jongeren over homoseksualiteit en de rol van vrouwen. En met versierde wagens, tractoren, een schip op wielen en flink wat muziek en dans trok de Groningse onderstroom zaterdagmiddag door de binnenstad. Met de bonte demonstratie vraagt het netwerk van krakers, kunstenaars en activisten aandacht voor het behoud van betaalbare, vrije, non-commerciële plekken en broedplaatsen in de gemeente. Volgens de Groningse onderstroom staan betaalbare ateliers, oefenruimte en broedplaatsen in de gemeente steeds zwaarder onder druk. Als concrete voorbeelden van het verdwijnen van deze ruimtes wijst het netwerk onder andere op de recente ontruiming van de jeugdsynagoge, het dreigend verlies van de broedplaats Straf 12 en de plannen rondom de verdere herontwikkeling van de biotoop in Haren. En feesten ze dit weekend bij de hockeyclub Groningen. De vereniging bestaat namelijk 100 jaar en trapte gisteren de lustrumactiviteiten af. Het begon met een bijzondere lustrumwedstrijd waarbij het G-hockeyteam het opnam tegen het seniorenteam. In de middag waren er onder andere hockeyclinics met oud-international Maartje Pauwman die gevolgd werd door een Q&A. Aan het eind van de middag begon een groot openingsfeest waarbij wethouder Jaltehaan van Sport het lustrumjaar officieel opende. En onder grote belangstelling is gisteren het nieuwe cultuurcentrum Tumult geopend. Het gloednieuwe pand aan de nieuwe Sint-Janstraat is vanaf dit weekend de creatieve plek in de binnenstad van Groningen, waar alle Groningers van alle leeftijden muziek, theater en beeldende kunst kunnen maken en beleven. In totaal zijn er 3000 bezoekers geweest. Bezoekers moesten soms wachten voordat ze naar binnen konden. Tumult was voorheen bij Vrijdag. In het najaar van 2025 is de naam veranderd in Tumult. De bouw van een kunstcentrum begon zelfs in 2024. En nog even het weer voor dit weekend. De zomer brengt de komende dagen nog één keer een bezoek aan Groningen. Vandaag is het 22 graden. In de nacht naar maandag blijft het wisselend bewolkt en koelt het af met een minimum temperaturen van 16 graden. Op maandag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op de meeste plekken droog bij een maximum temperatuur van 21 tot 22 graden. Op dinsdag en woensdag krijgt de zon vervolgens ruime baan. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten stijgt het kwik op beide dagen naar 25 en lokaal mogelijk zelfs 26 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dankjewel. Harendoet extra vanuit het Hortus Festival. Goedemiddag. Met zometeen Enrique Iglesias, Duel El Corazón, naar Queen en Crazy Little Thing.

0: Enrique Iglesias en Duel el Corazón. Inderdaad.
1: Hoe zou dat in het Chinees klinken?
0: Ik ga het niet proberen, Leander, als je het niet erg vindt. Nee, volgens mij is het hartstikke leuk. Inderdaad, we zijn in de Hortus voor het Hortus Festival met Oog Radio in Hagedoet. Onze verslaggevers Ron en Willy, volgens mij wilden ze naar de Chinese tuin.
1: Ja, nou, ik ben ze riepen benieuwd... hier al heel hard van, laten we naar de Chinese tuin.
0: Precies, nou Ron en Willy... Waar zijn jullie?
2: Wij staan hier in de Chinese tuin in de Hortus in Haren.
3: Ja, het is echt prachtig hier. Wat een muziek, hè?
2: Maar echt.

0: Applaus.
1: Hallo, goeiedag. We zijn van de Oog Radio. Hoe vindt u het tot dusver?
2: Ik vind het heel leuk, heel spectaculair. We komen hier net binnen, dus wij zijn hier nog niet zo lang. Maar het ziet er gezellig uit. Ook heel gezellig, ook namen, maar ook heel netjes, heel goed. Knap hoor, allemaal wat ze kunnen.
1: Ook, ja, absoluut.
3: Ook mooi met de muziek erbij zo, hè?
2: Ja,
3: en het hele
2: de samenwerking daartussen. Werking, muziek en de bewegingen die ze maken. Heel leuk.
3: Heel passend bij de Chinese tuin.
2: Ja,
4: Terug naar... Ze valt even weg. Nee, dank jullie wel, Ron en Willy. We gaan die verbinding snel herstellen. Komt helemaal goed. Leuk, man.
5: Het klonk wel heel mooi, bijzonder.
4: Ik heb het wel eens op Koninginnedag gedaan, ooit nog eens.
5: Op een
4: djembe trommelen.
5: Maar djembe is dus best wel leuk. Ik heb er wel eens op de basisschool vaak een workshop voor gedaan. Ook wel eens in het klokhuis.
4: Ja, ik heb het op muziekles gehad. Ooit. Op de middelbare school. Daar was het al. Dat kon ik wel. En voor de rest is er geen groot muzikus aan mij verloren gegaan. En daarom draaien wij gewoon de plaatjes. Dat lijkt me een stuk beter. Bijvoorbeeld Tracy Ullman op Oog Radio. Breakaway.

0: De belevenissen van Haren op de zaterdag.
1: Dit is Oog. Het geluid van Groningen.
0: Dit is Haren doet.

0: rustige, mooie muziek hier op Oogradio. Carol G en Bruno Mars en Still. We zijn ook nog steeds bij je, stil bij je vanuit de Hortus in Haren voor het Hortus Festival met een extra uitzending van Haren Doet. Normaal gesproken hoor je ons op de radio hier bij Oog op zaterdag tussen 11 en 1. Nou, dat hebben we gisteren ook gewoon gedaan, ook vanuit de Hortus. Maar het Hortus Festival in het kader van 400 jaar Hortus Haren is 2 dagen. En dat betekent dat we hier ook nu de laatste uurtjes even bij je zijn. Ja, het is hier in Haren nu een beetje bewolkt, dat is wel jammer. Maar
1: het is wel gezellig terug.
0: Zo is het, temperatuur technisch een graadje of 22. Straks komt het zonnetje er ook weer door volgens de weersverwachting, hoor. Dus geen reden om thuis te blijven. Mocht je dat nou wel doen, mocht je bijvoorbeeld aan het werk zijn of iets anders te doen hebben, hou hem dan lekker op oog, want dan krijg je tenminste mee wat er in de Hortus gebeurt. Vandaag tijdens dat Hortus Festival nog. En ik zat eens eventjes te kijken op het tijdschema wat hier voor mij ligt. Heb jij hem ook, Helian?
1: Ja, er is echt nog wel genoeg te doen, ook wel qua muziek.
0: Ja.
1: We hebben vandaag, ja, om 3 uur, dat begint zo meteen al, dus moet je heel snel rennen. Het strijkkwartet Quattro Peu à Peu, of ik weet niet hoe je dat zo zegt.
0: Oh jeetje, ja, ik zie het staan, ja. Nee, die zijn inderdaad aanwezig, die spelen in de Chinese tuin, als ik dat goed zie staan. Als Bo Treu weer klaar is, daar hadden we net onze verslaggevers Ron en Willy. Mocht je die Chinese vechtkunst van Bo Treu nog willen zien? Morgen, of morgen kan het helemaal niet.
1: Dat is de afterparty.
0: Nee, vanmiddag straks om 3:30 wilde ik zeggen. Van 3:30 tot 4, dan doen ze dat nog.
1: Ja, en vandaag om 4:00 kan je ook nog kijken naar de Keltische muziek plus verhalen.
0: Ja, en er is nog het Circus der Natuur. Dat is hier al de hele tijd bezig.
1: Wat net is zijn dat
0: ze, geen idee. Oh. Maar ze zijn weer met een voorstelling begonnen. En kwart over 4 hebben ze er nog een. Ja, de Circus der Natuur. Ik kan me voorstellen dat ze dan laten zien wat... Ja, de boompjes en de bijtjes en de plantjes een beetje doen.
1: Ik heb het al bijna voor me wat het inhoudt, want dat is dan wel even leuk. Je kan namelijk de natuur ontdekken met Jos. En Jos die doet naast circus entertainment ook veel natuureducatie. En heeft speciaal voor de Hortus een circusvoorstelling voor humor en met een groen tintje. Laat je verwonderen met coole trucs en misschien leer je ook nog wel wat over de wondere wereld ter planten.
0: Ja, nou hartstikke mooi. Maar Helianne, heb jij ooit gehoord van hydrofiele strandlakens?
1: Wel van hydrofiele doeken.
0: Ja, precies. Dat zal wel ongeveer hetzelfde zijn, hè? Je weet wel ook wat het is, een hydrofiele
1: doek? Ja, ik weet wel wat een hydrofiele doek is. Ik heb die gebruikt, zeg maar, toen ik mijn zoontje nog de fles moest geven.
0: Ja, dat zijn vrij hygiënische doeken, zijn dat.
1: Ja, dat zijn hele hygiënische doeken. Maar ze zijn ook wel nuttig voor andere doeleinden.
0: Zo is dat. Nou, je kunt ze vandaag hier krijgen op de Smaak naar Meermarkt. Straks meer daarover nog, dacht ik zo. Dan gaan we nog eens even naar uitgebreid dit programma doornemen. Maar daar staat een handelaar in, onder andere hydrofiele strandlakens.
1: Ja, en nog één ding. En dat is, ik zie hem al op tijdje op ons bureau liggen, een Happy Stone.
0: Ja, die ligt hier inderdaad.
1: Ja, die mag je er wel even bij pakken, maar die kan je vandaag ook gaan schilderen.
0: Nou, ik kan jou melden, Helianne. Deze is niet helemaal geschilderd. Volgens mij zie je er ook gewoon een stickertje op. Dit is een steentje. Ik kan het even... Het is echt steen, zoals je hoort. En bijna een deuk hier in de mengtafel. Nee, valt mee, gelukkig. Daar moet je nooit op slaan op de mengtafel. Voordat ze bij Oog helemaal in paniek raken. Straks dat ik hier de boel sloop. Nee, dit is een Happy Stone. Een beetje donkergrijs is hij. En er staan twee kerstjes op met gezichten, Helianne. Ik vind het een heel leuk Happy Stone.
1: Ja.
0: Absoluut. Dus dat is hier ook allemaal te krijgen hier op de Smaak naar Meermarkt. Maar wat ik zeg, er is zoveel te doen. Zometeen gaan we nog wel even meer daarover.
1: Ik denk dat Ron en Willy ook nog wel ergens heen zijn.
0: Ron en Willy zijn ook nog op pad, inderdaad, onze verslaggevers. En we hebben nog veel meer leuks. We krijgen zometeen namelijk bezoek van Toos Flentgen. En Toos, dat is iemand die weet zoveel van de Hortus. Die heeft hier zoveel educatieve dingen gedaan,
1: ja,
0: Helianne.
1: Volgens mij doet ze dat nog steeds.
0: Volgens mij doet ze dat ook nog steeds, inderdaad. En zij kan ons dan ook als geen ander vertellen wat haar gevoel is bij de Hortus en alles wat je hier kunt leren zo door de jaren heen. Ze doet het niet 400 jaar, hoor. Maar ze is al een tijdje bezig. Dus Toos komt langs bij ons. Vaker ook bij ons in de uitzending geweest. Heerlijk mens. Dus straks daar meer over in het volgende uur van Haren Doet Live vanaf het Hortus Festival. Oftewel, hou hem gewoon op oog. Tot 5:00 zijn we dus bij je. Als je dan onderweg bent naar het Hortus Festival en nu de auto zit, dan denk je, ja, kan niet wachten. What a feeling. Geniet dan ook even van Irene Cara.

0: Drukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouw Drukker.nl drukt het. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. En de aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg je nog verkeer door Groningen bereikbaar op Oog Radio. 1 vertraging momenteel, die vind je op de N355 Zuidhorn Groningen. Oftewel de Friese Straatweg in de stad is dat. Tussen de aansluiting bij Slapen Stil en de aansluiting bij PNR Rijd Diep is het langzaam rijden tot stilstaan. Met je vertraging daar momenteel 5 minuten.
5: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
0: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
4: Goedemiddag, tot 5 uur. Haren doet extra vanaf het Hortus Festival in Haren. Met de Jonas Blue.
6: Het geluid van Groningen.
4: En Edge of Desire.
7: Het ritme van jouw zaterdag, Haren doet.

0: Jonas Blue en Malif en The Edge of Desire bij Haren Doet op Oog Radio. En dus niet op zaterdagochtend tussen de middag, maar op zondagmiddag gewoon. Dat heeft er alles mee te maken dat wij een extra uitzending doen dit weekend live vanuit het Hortuscomplex, noem ik het maar even, de Hortustuinen in Haren. Wij zitten in het entreegebouwtje achter de receptie, want hier komen allemaal mensen langs die het Hortusfestival komen bezoeken. En daar doen wij verslag van. En ik zit even achter mij te kijken, want we hebben het al de hele middag over, Eliane. Het is zo druk.
1: Ja.
0: Het is inmiddels dusdanig druk dat de mensen hier aan de overkant van de Kerklaan, daar kijk ik op uit, in de berm geparkeerd staan. Achter het bushokje wat hier, waar hier staat. Lijkt me niet helemaal de bedoeling.
1: Nee,
0: maar goed,
1: het mag gewoon niet. Maar ja, waar moet je anders de auto
0: het
1: nog kwijt?
0: Het is zo druk, Jan. En het is hier aan de overkant bij de hockeyclub Groningen Super Sunday, begreep ik. Dus daar wordt druk gehockeyd. En die hebben sowieso een mooi weekend.
1: Die
0: bestaan
1: 100
0: jaar.
1: Ja.
0: Precies. Dus het gaat allemaal gewoon door. Dus hierom, de mensen die hier aan de Kerklaan wonen, die hebben een moeilijke periode. Over twee weken staan hier 30.000 hardlopers voor de deur. Dan is de 4 mijl.
1: Ja, dus weet je.
0: Het is wat het is, hè?
1: Het 400-jarig bestaan is maar één keer. Dus,
0: zo is dat. En ja, dat kun je ook niet verplaatsen.
1: Nee.
0: Dat is lastig. Dus als het 400 jaar bestaat, dan bestaat het zo lang. Maar het is hartstikke leuk hier. Het is hier hartstikke gezellig. En we zijn de hele middag tot 5 uur, tot het einde van het Hortusfestival, zijn we nog bij je hier op Oog Radio. Wij niet alleen. Ook Ron en Willy zijn hier, onze verslaggevers. Ja, waar staan jullie nu weer? Waar zijn jullie nu weer beland?
2: Wij staan hier bij de Plantage. En daar is het Notusquintet aan het spelen. En zij spelen onder andere allerlei oude muziek. Dus onder andere uit oude Engeland. Want natuurlijk, Hortus bestaat 400 jaar. Dus dat is ook een mooie knipoog daar naartoe natuurlijk. Maar laten we heel even een klein stukje meeluisteren.

0: Jij had
1: niet dat er iets, nee, niet dat er iets gebruikt is of zo, hè? Nou, want wij zijn natuurlijk een nette radiozender.
0: Zo is dat, zo is dat. Nou, je weet het nog zeker natuurlijk. Rock'n'roll is hier ook ons niet vreemd, maar goed. Hartstikke leuk allemaal. Ron en Willy dus op pad hier in de Hortus tijdens het Hortus Festival. Zometeen gaan we praten met Toos Flentgen. Zij doet hier een groot deel van het educatieve programma. En zij gaat vandaag ook verhaaltjes vertellen volgens mij.
1: Ja, maar ze heeft een hele leuke
0: hoed op. Ze is al binnen inderdaad, die hoed. Dat is echt, daar gaan we het zo wel even over hebben. Maar dat heeft iets te maken met verhaaltjes die ze vandaag ook vertelt, geloof ik. Dus hartstikke mooi. Blijf daarvoor hangen hier op Oog Radio. En als je zelf hier in de Hortus bent, stuur ons even een berichtje. 050-57-15-815 kan gewoon via WhatsApp. En dan komt dat rechtstreeks bij ons binnen. Of stuur ons een leuk berichtje of gewoon een foto of filmpje. Of wat je hier ook gedaan hebt en wilt laten zien via onze Facebook, Instagram of TikTok. Je vindt ons via al die kanalen via Harendoet. Dus daar komt het dan allemaal bij ons aan. Zometeen hier op Oog Radio Falco en Genie. Maar eerst Lucy Silvas. Dit is Breathe In.

0: altijd wel even handig als je ergens radio maakt, ergens op een evenement, om even Falco met Genie te draaien. Dan kun je even rustig plassen. Die is bijna 6 minuten namelijk. Dus,
1: nou, er zijn wel langere platen die ook wel een half uur duren.
0: Ja, maar dat werd me wat te gek, hè, Jan? Daar hebben we geen aandacht meer voor gehoord. Dus nee. Falco hoorde je in ieder geval in Genie bij Haren Doet, live vanaf het Hortus Festival, waar wij nog steeds zijn. En bij ons aangeschoven, dat vind ik heel erg leuk, want wij kennen haar al zo lang. Zolang ik al radio maak over Haren, weet ik niet beter dan dat Toos Flentgen betrokken is bij de Hortus. En we hebben elkaar daar heel vaak over gesproken. Maar Toos, wat je nu weer op hebt voor een hoed, dat, ik vind het wel. Door. Goedemiddag, Toos.
2: Ja, dat is mijn verhaaltjeshoed, hè. En voor de luisteraars, het is een beetje groen, beetje verloerachtige hoed met gele bloemen, ja, en een brede rand. En dan rollen de verhaaltjes zomaar van de hoed in mijn hoofd. En dan kan ik ze vertellen aan het publiek. En dat ga ik om 4 uur nog even als laatste vertelster in de Keltische tuin doen.
0: Oh, daar ga je naartoe.
1: Dat is wel een unieke plek, lijkt me.
2: Dat is echt een, ja, het is ook echt Keltisch. Die vertelden verhalen. Zo kennen wij ook heel veel van hun geschiedenis.
1: Maar ik wou zeggen, de Hortus is sowieso voor jou geen onbekend terrein.
2: Nee hoor. Al sinds 1982 ben ik op een of andere manier verbonden aan de Hortus.
0: Ja, dat is een lange tijd natuurlijk.
2: Dat is een hele lange tijd, zeker.
0: En dan weet je veel over de geschiedenis, in ieder geval die jij hebt meegemaakt. Wat ook een aantal, het is maar 10% van die 400 jaar ongeveer natuurlijk. Maar toch is het nog steeds een hele tijd.
2: Dat is zo. En je hebt natuurlijk ook het 350-jarig bestaan meegemaakt. En dat was ook een heel groot evenement. Zowel in de Hortus zelf, maar ook het hele dorp was erbij betrokken.
0: Haren gewoon ook echt.
2: Ja, ja, echt. Want overal banen van narcissen vooral.
0: Oh, mooi. Dat hebben ze nu niet gedaan. Dat is wel jammer eigenlijk.
2: Nou, dat kan altijd nog.
0: Ja, precies. Maar goed.
2: Kerklaan natuurlijk. De Emmalaan en nou, heel veel straten, natuurlijk de Botanicuslaan, waren echt banen met narcissen. Dat is echt heel erg leuk.
0: Ja, maar het verveelt nooit volgens mij als ik jou zo hoor.
2: Nee, dat klopt, dat klopt. Want
0: wat heb je hier wel niet gedaan? Want je zegt verhaaltjes vertellen, maar volgens mij heb jij veel meer gedaan.
2: Jazeker, ik ben begonnen als kindergids. En toen kreeg je een opleiding om ook volwassenen rond te leiden. En je wordt ook geleerd om bepaalde thema's te leren, over voedselplanten of geurplanten of heksenkruiden. En nou ja, ik heb wel gemerkt, ja, en van gidsen bij de receptie gewerkt, in de horeca, ik maak ook nog kinderspeurtochten. Nou, dat is het vooral een beetje.
1: Ik wou zeggen, van mensen kennen je natuurlijk voornamelijk ook wel van de kinderspeurtochten.
2: Ja, klopt.
0: Dat zijn instituten, hè?
1: Dat zijn echt wel instituten.
2: Ja hoor, ik heb nou weer een gemaakt over paddenstoelen.
0: Paddenstoelen?
2: Ja, dus,
0: voor de herfst.
2: Dat heb je helemaal goed gezegd.
0: Kijk, helemaal goed.
1: En dan is het ook nog leuk, jij doet dit dan vrijwillig, toch?
2: Ja, dat doe ik vrijwillig zeker.
0: Ja, ja. Dat is ook wel iets, ik kan me ook voorstellen, op dit duur wat zoiets ook je leven een beetje, je hobby, zeg maar.
2: Ja, dat is waar. Dat is waar. En je merkt ook, eigenlijk merkte ik dat van mezelf niet, maar als je met mensen praat, dan blijkt dat je, als je bezig bent, dus in dit geval met planten, dat je daar gigantisch veel van leert. Want ik hoorde nog iemand zeggen, ja, jij vindt planten leuk, maar ik heb er niet zoveel mee. En ze nam nog een slok koffie. En dan glimlach ik, want koffie komt ook van een plant. Ja. En de suiker en de melk indirect in feite. De koeien die eten gras en maken daar melk van. Dus als je zo bekijkt, is de echte hele wereld vol planten. En er was vroeger een uitspraak, er is geen kruid tegen gewassen. Maar vroeger was voor alles, nou betrekkelijk dan alles, wel een kruid tegen gewassen.
1: Hoe vind je ze nu de sfeer op het festival?
2: Heel gezellig, heel gezellig. Je komt mensen tegen die je bijvoorbeeld toch een tijdje niet hebt gezien. Ook oud-collega's en natuurlijk heel veel nieuwe mensen. Ik dacht toen ik hier aankwam in de Kerklaan, kan mijn fiets er nog wel bij?
0: Ja, zo erg is het, hè?
2: Fijn is het, ja, zo erg is het.
0: Nou ja,
2: en
0: goed,
2: dan
0: merk
2: je toch een tuin zo groot. Je kunt overal rustig kijken. Er klinkt gezellig live muziek hier. En er is de hele zomer op zondag geweest. Hè? Dus niet alleen gisteren en vandaag, maar dat is vaker geweest. Nou, nu verhalen vertellen in de Keltische tuin. Dus het is, behalve planten, ook een hele leuke plek om te zijn.
0: Ja, wat is in al die jaren, sinds 82 dat je hier rondloopt, wat is jou het meest bijgebleven of het meest bijzondere verhaal wat je, waarvan je denkt van, goh, ja, dat maak je ook niet iedere dag mee.
2: Oei, nou vraag je wat.
0: Het zijn er veel, denk ik, maar ja.
2: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Wat is mij het meest bijgebleven?
0: Nou, wat vind je bijzonder? Kan natuurlijk ook.
2: Contact op met de mensen. Ja, het, dat mensen vaak, heel vaak komen. En zich dan ook thuis voelen. Ik denk dat dat, en geboeid zijn door de planten, maar ook geboeid door de sfeer. Zo ook in het restaurant. En nou, dat doet ons goed.
0: Ja. He,
2: dat mensen graag komen. Tuurlijk voor die planten, maar ook de totale sfeer. En nou, de rondleiding die 1 keer per maand gegeven worden. Dus je kunt genieten. Je kunt gewoon naar de bloemetjes kijken en genieten. Wil je meer leren? Nou, dan kun je eens met de rondleiding mee. Je kunt er wat over lezen of op de computer kijken. En de sfeer in zo'n restaurant is heel plezierig. Er komen ook zoveel vaste gasten. En als er wat overkomt, nou, dan sturen ons een berichtje, zowel van vrolijke gebeurtenissen als hele verdrietige gebeurtenissen. Dus het is één hele, nou, familie is wel veel gezegd, maar een heel plezierige sfeer hangt er altijd rond in de Hortus.
1: Ja. Hoe zie jij de toekomst van de Hortus? Over 10 jaar bijvoorbeeld.
2: Ik denk dat die ligt zoals die ligt. Zijn plannen geweest om een plein voor de Hortus te leggen. Maar ja, dan moet je het entreegebouw weer slopen. Dat is natuurlijk ook geen kleinigheid. Een fietspad, nou.
0: Ja, die hoorden we gisteren ook.
1: Ja,
0: nog
1: gisteren ook al. Maar
0: wat is dat nou dan, een fietspad door de Hortus?
2: Ja, dat is om de Molenweg, zeg maar. Dan moet je niet Kerklaan, Molenweg, Botanicuslaan. Maar dan ga je direct van de Kerklaan, ter hoogte van Biotoop. Meteen door. Ja,
0: naar de Huizen de Wolf ongeveer, denk ik. Dat is al een gebouwtje aan die andere kant.
2: Ja, ja. Of toch Botanicuslaan. Ik weet niet hoe ze het gedacht hebben. Maar de Luimantuin is de oudste tuin. En die maakt ook deel uit van het zo'n beschermde tuinen, planten van Nederland. Hè, van de wereld.
0: En daar zou je dan doorheen moeten gaan?
2: Daar zou, ja. Ja, dus dat is, is het niet. Het fietspad is, ja, overbodig. En denk ik. En dat zou heel jammer zijn.
0: Nou, ja.
2: Maar ik geloof dat het toch wel weer van de tafel is. Het is natuurlijk goed dat mensen plannen maken voor de toekomst om dingen te veranderen.
0: Ja.
2: Maar sommige plannen kan je beter als plannen laten en maar niet uitvoeren.
0: Nou, helemaal goed. De verhaaltjes die gaan zo meteen beginnen om 4 uur dus.
2: Ja.
0: Dus mocht je nog snel willen komen in Haren zitten, kom je hier snel naartoe. Het is nog wel even een wandeling namelijk naar de Keltische tuin. Dus
2: dat klopt.
0: Zou jou ook niet langer ophouden. Dan kun je ook die kant zo meteen op. Hartstikke leuk dat je er even was, Toos.
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: En, fijne middag.
2: Ja.
1: Fijne middag.
0: Zeker. Ja. Teddy Swims nu bij Oogradio in Haren doet. Dit is Break Up in Reverse.

0: Ja, Teddy Swims. Ja, hij is erin gedoken. Ik hoop niet in een van de vijvers hier in de Hortus. Je hoorde hem in ieder geval met Break Up in Reverse bij Oog Radio. Vanaf het Hortus Festival en hier in deze speciale Haren Doet, want dat is het programma wat we maken, hoor je ook gewoon op de half uur het nieuws. En dat krijg je van hele Janne Lammerts.
1: Goedemiddag. Het gemeentebestuur van Groningen stelt alles in het werk om de sociale veiligheid en acceptatie van de queergemeenschap op scholen en in de stad te waarborgen. Dat zei wethouder Mirjam Wijnja afgelopen week in de gemeenteraad in reactie op de historische sterke daling van de homoacceptatie onder Nederlandse jongeren. Om de trend te keren gaat de gemeenteraad meer sturen op voorlichting, zichtbaarheid en samenwerking. En daarnaast werkt Groningen momenteel samen met andere Groningse gemeenten, de provincie, het onderwijs en lokale netwerken aan een gerichte aanpak van online beïnvloeding. Er komt extra aandacht voor de impact van de zogenaamde manosfeer op de denkbeelden van jongeren over homoseksualiteit en de rol van vrouwen. En de SP-fractie in Provinciale Staten wil onderzoeken of het WK wielrennen dat in 2034 naar Groningen en Drenthe komt op een andere manier gefinancierd kan worden dan met het geld van Nibegun. In Canada werd afgelopen week besloten dat het WK wielrennen in 2034 aan Groningen en Drenthe is toegewezen. De partij is kritisch op de plannen. Het geld van Nibegun is bedoeld voor herstel van de provincie en de partij is het niet eens dat het geld op deze manier wordt benut. Ze zien graag een alternatief voor de financiering. En feest is het dit weekend bij de hockeyclub Groningen. De vereniging bestaat namelijk 100 jaar en trapte gisteren de Lustrum-activiteiten af. Het begon met een bijzondere Lustrum-wedstrijd waarbij het G-hockeyteam het opnam tegen het seniorenteam. In de middag waren er onder andere hockeyclinics met Alft International Maartje Paumen, die gevolgd werd door een Q&A. Aan het einde van de middag begon een groot openingsfeest waarbij wethouder Jalte Haan van Sport het Lustrumjaar officieel opende. En de patrijsport in de wijk Leeuwenborg bestaat 50 jaar. En dat wordt vandaag gezamenlijk gevierd met de onthulling van een bijzonder kunstwerk. Het ontwerp is gemaakt door kunstenaar Emiel Thomassen samen met 9 kinderen uit de straat. De onthulling van het kunstwerk wordt gedaan door kinderburgemeester Lotta. Ook is wijkdichter Ronald Ipema aanwezig. De festiviteiten voor het 50-jarige bestaan worden gecombineerd met Burendag. Zo zijn er ook activiteiten in de straat, zoals een barbecue en springkussens. En nog het weer voor dit weekend. De zomer brengt de komende dagen nog 1 keer een bezoek aan Groningen. Vandaag is het 22 graden. In de nacht naar maandag blijft het wisselend bewolkt en koelt het met een minimumtemperatuur van 16 graden nauwelijks af. Op maandag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op de meeste plekken droog bij een maximale temperatuur van 21 tot 22 graden. Op dinsdag en woensdag krijgt de zon vervolgens ruime baan. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten stijgt het kwik op beide dagen naar 25 en lokaal mogelijk zelfs 26 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dankjewel, hele Janne. Krijg je nog verkeer door Groningen bereikbaar op Oog Radio? 1 vertraging die vind je momenteel op de N355 Leeuwarden-Groningen. Bij Niezijl tussen Grijpskerk en Noordhoorn, daar de Rijksstraatweg, daar is het langzaam rijden tot stilstaan met een vertraging van 5 minuten. Haren Doet vanaf het Hortus Festival nog tot 5 uur bij je met zometeen Eva Max, Sweet But Psycho, naar de Backstreet Boys en As Long As

0: Eva Max en Sweet But Psycho. Hey Leanne.
1: Ja.
0: Kun je het nog een beetje volhouden allemaal?
1: Ja, zeker wel.
0: Heb je nog geen honger?
1: No.
0: Ik heb jou gisteren met een broodje bezig gezien.
1: Nou, die broodjes waren wel heel lekker bij die voetbal.
0: Ja, ik rook het s'avonds in mijn dromen nog. Ik weet niet of jij dat had. Jij had een soort broodje bij die
1: voetbal. Met hummus en met tomaat.
0: Ja, precies. Dus dat rook, en zat er ook geen beenham op of zo? Hoor.
1: Nee, er zat geen vlees op.
0: Oh, zat geen vlees op? Ben je helemaal vegan?
1: Nee, dat niet, maar ik had gewoon zin in vegan.
0: Nou ja, ik zit dus even door die programmering hierheen te kijken van de Smaak naar Meer markt namelijk. Wat er hier dan
1: dat
0: zoal...
1: smaakt zeker wel naar meer.
0: Ja, precies. Wat er dan hier allemaal zoal aan foodtrucks staat. Ik zie hier biologische wijnen, biologische zuivel. Er is de poffertjeskraam. Ik dacht eventjes dat de hele gebakafdeling hier naartoe was getrokken.
1: Nee, dat was heel grappig. Wij liepen door de kruidentuin en jij zei... Oh. Het ruikt hier wel heel bijzonder.
0: Ja, ik dacht eerst dat ik de kruiden rook, toen de gebakafdeling...
1: Ja, je ruikt wel meteen die kruiden, zeg je. Ik zeg, de poffertjeskraam staat hier achter je.
0: Dat was inderdaad de poedersuiker. Ik was er niet helemaal mee bij, Elian. Het was gisteren vroeg. Maar tosti's zijn er volgens... Nee, dat zeg ik niet goed. Het staat Toshi Farm. Het zijn eetbare paddenstoelen. Een Indiaanse food truck is aanwezig. Dat soort dingen. Chocolade en bonbons. Kortom, er is genoeg te krijgen. Honing natuurlijk. Zou ook raar zijn... met een bijentuin, als dat hier niet was. Hoe dan ook, onze verslaggevers Ron en Willy zijn eventjes onderweg nog. Komen zometeen bij je en bij ons vanuit,
1: vanuit de tuinen.
0: Die tuinen bij de Smaak van Meer, de Smaak naar Meermarkt, moet ik wel goed zeggen. Dat gaan we zometeen doen. Maar eerst Eminem en Rihanna. Dit is Love the Way You Lie bij je oog.

0: Eminem en Rihanna en Love the Way You Lie. Oogradio Haren doet live vanuit het Hortus in Haren. De Hortus in Haren, moet ik zeggen, vanaf het Hortus Festival. En hier op het Hortus Festival is er van alles te doen. We vieren dat de Hortus 400 jaar geleden, tenminste de voorloper van de Hortus 400 jaar geleden is opgericht. Met allerlei leuke activiteiten. We hadden het net al even over de Smaak naar Meermarkt. En ik ben benieuwd of Ron en Willy, die zijn flink doorgelopen. Ron en Willy, of jullie daar al zijn?
1: Ja, wij zijn hier ondertussen een stukje verder het terrein op gegaan bij alle foodtrucks en waar alle workshops te doen zijn.
2: Echt heel gezellig, vind ik, moet ik zeggen.
1: Het is hier een goed sfeertje. En we zien hier ook hele gezellige mensen. Die hebben een hooibaaltje uitgezocht. En die hebben hier gezellig rondgelopen. Hoe bevalt het tot dusver hier?
3: Het is ontzettend gezellig. We wisten eerst niet of het hier een festival was. Ik wist dat ergens in de maand wel een festival zou zijn. We dachten, wat is hier druk opeens? Maar we hebben een uurtje of twee rondgelopen. Dus dat is echt heel gezellig, ja.
4: Ja, heel leuk. Sowieso natuurlijk de tuinen wel allemaal een beetje gezien. En ook heel leuk dat er allemaal activiteiten zijn. Leuke kraampjes waar je van alles kan halen. Dus allemaal erg positief dat het opeens allemaal zoveel te doen was.
1: Ja, dus jullie waren eigenlijk gewoon gedacht van, oh, we gaan even naar de Hortus toe. En opeens blijkt het een en al feest te zijn.
4: Ja, eigenlijk wel.
3: Ja, nee, ik heb hier na een amendement, dan kom je ook wel vaker. Ik heb nog nooit zo druk hier gezien, dus.
1: Nee, precies, want ik wou inderdaad vragen, zijn jullie voor de eerste keer hier? Maar dit is, jij bent hier alles vaker geweest.
3: Ik ben hier vaker geweest. En jij?
4: Ik denk een keertje eerder of zo, maar ook niet heel vaak. Ja.
2: Nee, 400 jaar Hortus, hè? Daar is dit festival van. Ja, weten we. En dat valt ook echt op, of niet?
3: Hoe bedoel je?
2: Nou ja, dat het 400 jaar is, of...
3: Ik weet natuurlijk wel een beetje van de geschiedenis, dat hoe het is dus begonnen. En dat is, ik weet niet of jullie daar iets vanaf...
1: Helemaal niet. Wij weten eigenlijk vrij weinig, dus... Vertel vooral een heel klein beetje als je wil.
3: Nou, het is begonnen als een klein project van iemand die in zijn tuin veel met kruiden had. En daar is de universiteit uiteindelijk bij betrokken. Die heeft daar heel veel onderzoek gedaan. En sinds de jaren 60 volgens mij is het niet meer door de universiteit gefinancierd. Daar gaat het ook best wel een slecht financieel gebied met Hortus Botanicus. En daarom wordt dit dus ook georganiseerd.
1: Ja, precies. De Hortus kan wel een beetje steun gebruiken.
2: Wij hebben hier heel veel aan, dankjewel. Want wij lopen hier als domme reporters rond van wat is er gaande. Maar dit is het eigenlijk een verhaal. En dus eigenlijk moet je de Hortus steunen. Dus kom hier naartoe en steun het.
1: En als je vandaag niet kan, kom dan morgen, overmorgen. Nou, ik weet niet of ze morgen open zijn. Maar in elk geval wanneer ze weer open zijn.
0: terug naar de... Dank jullie wel. Oh jongens, ja, wanneer ze open zijn kun je zien.
5: Volgens mij zijn ze morgen gewoon open.
0: Volgens mij ook. Dan is vast en alles, zeker hier alles, wel opgeruimd. Maar kijk even op hortusharen.nl. Weet je wat, ik ga gelijk kijken op hortusharen.nl. We hebben gewoon internet hier. Ik bedoel, ik ga het even voor je checken. Die website ligt er alleen steeds uit. Dat zegt ook genoeg, want er wordt dus flink ingekocht. Online kun je namelijk tickets kopen. Kun je zo doorlopen via de ingang bij het hek. Hortusharen.nl. Kijken of die website het doet. Het duurt heel lang. Nee, hij doet het natuurlijk niet.
3: Nou, bij mij doet hij het wel.
0: Ik ga hem refreshen. En daar zie ik eens even wat daar staat. Daar staat nu niks. Even zien. Oh, bezoek. Oh.
3: Ja, wel. Ze zijn de ticketverkoop sluit vandaag. Ze worden gewoon reguleren. Maar in de winterperiode, maar dat is nog niet.
0: Even zien. Ze zijn open dagelijks, staat hier.
3: Ja,
0: tot en met 1 oktober. 31 oktober.
3: En op 1 november is er winteropeningstijd.
0: En dan zijn ze ook al maandag open trouwens. Ja. Maar dan zijn ze wat eerder dicht. Nou, ze zijn morgen open, Ron en Willy. Helemaal goed. Koop jezelf dan een ticket to the tropics, zou ik bijna willen zeggen. Ja, ze hebben hier ook tropische planten, volgens mij.
3: En ook wel redelijk warm weer.
0: Zo is het. Gerard Joling is hier.

0: Kijk, daar gaan we. Aangekomen. Hij mag er graag zelf ook naartoe, volgens mij. Hij zit vaak wel op Ibiza. Ik heb hem op Curaçao gezien.
1: Oh, ik dacht Gerard Joling
0: ja,
1: in de
0: Hortus. Ja, ik heb het over Gerard Joling. Maar dan niet in de Hortus.
1: Je hebt ook een Hortus in Amsterdam.
0: Dat is waar. Niet alleen daar in Leiden heb je er één, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dus dat is allemaal universitair gericht. Maar wij zijn in de Hortus in Haren tijdens het Hortus Festival. En onze collega's Ron en Willy zijn op pad. Ja, Ron en Willy. Waar?
2: En wij staan nog steeds hier in de Hortus in Haren natuurlijk. En wij komen iemand tegen die wij ooit eens een keertje wel bij Impro hebben leren kennen. En die blijkt hier allemaal Keltische verhalen te hebben verteld.
3: Aan Helene.
4: Ja, geweldig leuk. Ik heb net mijn laatste verhaal verteld, maar er komt nog iemand anders met een ander verhaal over de componist die in de Hortus woont en een kikkerkoor heeft. Maar ik heb echt een serieus, maar heel mooi en fijn Keltisch verhaal verteld over Kian, de bard die overal goede dingen bracht. En het is zo mooi dat ik soms zelfs tranen in mijn eigen ogen kreeg.
5: Oh, ja. Nou, alleen als je het zo zegt, dan denk ik al... Wat jammer dat we dat gemist hebben.
2: Maar echt, ja, heel jammer.
4: En we zaten daar in de tuinen van Ochem, Oom. En dat is de kracht van de bomen. Want de Kelten vonden de bomen superbelangrijk. En die hebben heel veel bezieling. En die geven ons op je verjaardag waar je geboren bent ook wat kracht mee. En die kun je opzoeken in de Keltische tuin. En eigenlijk niemand wist wanneer die Kelten allemaal leefden. Maar West-Europa was zo'n beetje bevolkt door de Kelten vanaf 800 voor Christus, hè?
2: Zo, dat is een hele tijd inderdaad.
4: Ruim voor de Romeinen. Maar ze zaten daar op de bankjes en het was geweldig leuk om te doen. En Jesper die speelde gitaar en die lokte de mensen ook naar de uithoek van de Hortus. En dan speelde die drie keer tijdens mijn verhaal. En ik zag dat er ook nog 14 grote stenen waren. Ik dacht, daar wil ik wat mee doen. Dus ik heb de hand weten te leggen op toverdrank. En iedereen die wou, die mocht een slokje toverdrank nemen na afloop. En dan een wens voor zichzelf doen. Wat wil jij dat die toverdrank jou brengt?
5: Oh, en er is niet natuurlijk acuut iets mee gebeurd? Of zijn er mensen veranderd in kikkers? Die zometeen in het koortje van de volgende verhalen vertellen spelen.
4: Dat is best mogelijk. Daar moeten we even goed op letten.
2: Ja. Bam, bam, bam, bam. Terug naar de studio.
0: Ja, dank jullie wel.
1: Ik ben benieuwd of we straks allemaal kikkers hierdoor over het Hortus terrein zien lopen.
0: Nou, misschien in de vijver ergens. Je weet het nooit. We zijn er nog een uur, namelijk het Hortus Festival gaat nog een uur door. En wij maken festivalradio hier vanaf de Hortus in Haren dus. Ja, langskomen, als je dat doet, dan ben je wel een beetje heel laat. Dan kom je niet meer de hele tuin door. Dus ik zou zeggen, hou hem lekker op oog. Misschien ben je wel onderweg terug vanuit de Hortus. Dan is het ook nog even leuk om na te beschouwen. Dat gaan we ook zeker doen. We gaan het zometeen bijvoorbeeld ook nog hebben over de geschiedenis van de Hortus. We hebben namelijk iemand gevonden. Die heeft haar afstudeerscriptie geschreven over de historie van de Botanische Tuin in Groningen. Daarover zometeen meer.
6: Oog Radio. Het ritme van je weekend. Het geluid van Groningen.
7: Hey, it's Taylor Swift with my new song.
6: Haren doet.

0: de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren. Professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom. Atoomweg 6-5 in Groningen. Of op lwvloeren.nl. LW Vloeren. De mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
0: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
4: Ja, Harendoet op locatie bij het Hortus Festival. Een extra uitzending, nog een uur bij je. Met Somber en Homewrecker.
5: Het ritme van jouw zaterdag, Harendoet.

0: Somber en Homewrecker bij Harendoet Hoog Radio. Ja, we zijn nog een uur bij de mensen die net inschakelen. Net bijvoorbeeld van het Hortus Festival komen en op Oog Radio zetten. Die denken ineens, hé, wat is dit nou Harendoet op zondagmiddag?
1: Nog een keer ben ik wel op de goede dag wakker geworden.
0: Ja, en dit is, nee, ook geen herhaling.
1: Nee.
0: We zijn live vanaf het Hortus Festival.

0: fermenteren moeten aanpakken. Maar misschien heeft zij heel even een kort momentje voor ons.
1: Heel kort.
2: Ja,
1: heel
2: mag.
1: Zit midden in de buurt.
0: Zit er midden in.
1: Ja, wat geweldig, wat mooi, wat leuk wat je doet.
2: Ja, het is fantastisch. Weet je, dit is de zesde en ze zaten allemaal vol. Ik vind het echt, iedereen wordt zo blij.
0: Ja, want wij zeiden net ook van het is weer helemaal in.
2: Ja, het is helemaal, het is zelfs hip, denk ik.
1: Ja.
2: En ik denk wel dat het een beetje komt omdat we wat bewuster worden van gezonder eten, minder verspilling, duurzaamheid. Want je hebt er eigenlijk niks voor nodig, behalve wat groenten en zout en water.
0: Precies.
1: Eigenlijk als je alles wat je wil bewaren, zou je kunnen fermenteren.
2: Dat zou wel kunnen, maar dan moet je wel ruimte genoeg hebben in je koelkast.
1: Ja.
2: Want uiteindelijk, als het fermentatieproces, als het lekker is zoals jij denkt dat je het wil hebben, dan moet je het in de koelkast zetten om te bewaren.
0: Ja, precies. Ja, goed zo.
2: Behalve zuurkool. Want zuurkool laat je gewoon lekker in de pot zitten en laat je de hele winter gewoon staan en elke keer haal je er wat uit.
0: Oh, heerlijk.
1: Zuurkool. Heel erg bedankt. Dankjewel om ons even te horen te staan.
2: Ja. Terug. Alle liefde.
0: Terug naar de studio.
3: Ja, dank jullie wel. Ja, fermenteren. Het is goed dat ze dat zegt inderdaad. Zuurkool, want dat is eigenlijk gefermenteerde witte kool.
4: Dat wist ik nog
3: wel. Ja, zeker, zeker.
4: Leren we hier ook nog wat bij?
3: Nee, absoluut, absoluut. Overigens, bij mij thuis in het koffiezetapparaat, dat dacht ik ook altijd, dat is ook een soort fermentatie. Als je de koffiedik op de duur gaat vervangen. Maar dat is natuurlijk geen fermenteren, maar het is wel heel goed voor je plantjes.
4: Nee, maar koffie zijn ook planten, hè? Dat zei Toos ook.
3: Ja, dat klopt. Maar dat kun je niet meer opeten, hoor, als je dat eenmaal... Nee. Ik zou het dan niet te lang laten staan. Dan krijg je vliegjes en maden en zo. Dus dat is geen echt succes. Nou ja, Ron en Willy dus op tournee, zou ik eigenlijk bijna willen zeggen, hier door de Hortus. Ondertussen gaan wij ook een hele hoop leuks nog doen. We gaan bijvoorbeeld straks nog even bellen met Jaline de Groot. Zij is historicus, collectiebeheerder bij de Groninger Archieven. En daar bij die Groninger Archieven is zij onder andere betrokken bij het maken en het geven van een Hortuslezing. Sterker nog, ze geeft die lezing volgende maand hier in de Hortus, in de Chinese tuin. En dat is niet zomaar, want zij is afgestudeerd op een scriptie. Die ging over de historie van de biologische tuin of biologisch onderwijs.
4: Nou, in ieder geval iets van de Hortus, denk ik.
3: Het had met de Hortus te maken, inderdaad. En de geschiedenis daarvan. Dus zij kan ongetwijfeld heel veel vertellen over de geschiedenis van de Hortus. En dat gaat ze zometeen doen bij ons in de uitzending. Na de Jackson 5 en ABC.

0: ABC, de Jackson 5 bij Oog.
1: Oog Radio.
0: En in Haren doet, we hebben het de hele weekend over de Hortus in Haren. Hè? Natuurlijk over het Hortus Festival. Maar we zijn hier omdat het Hortus Festival wordt gevierd. 400 jaar Hortus en zijn voorgangers. Maar volgende maand kun je nog meer over de geschiedenis van de Hortus ontdekken. Want dan vindt de Hortuslezing plaats. Die wordt gegeven door Jaline de Groot. Zij is collectiebeheerder van de Groninger Archieven. Ze weet ook veel over de Hortus. Ze is namelijk ook afgestudeerd op de geschiedenis van het Botanische Laboratorium in Groningen. Met haar nemen we alvast een voorproefje. Jaline is aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Want afstuderen met een scriptie over de geschiedenis van het biologisch lab, dat vind ik vrij specifiek. Waarom heb je daar ooit voor gekozen?
2: Ja, ik had een vak gevolgd over de geschiedenis van laboratoria. En je hebt in Groningen een hele rijke geschiedenis aan allerlei laboratoria. Natuurkundig laboratorium, het mineralogisch laboratorium, maar ook het botanisch laboratorium. Ja. En dat had een hele leuke geschiedenis.
3: Ja. En heb je nog interessante historische feiten ontdekt over de Hortus tijdens je onderzoek?
2: Een heleboel. Onder andere over het gebouw dat dus in de Hortus in, nog niet in Haren toe, maar in de binnenstad, in de Hortusbuurt stond, aan de Rozenstraat. Wat zijn leuke dingen daarover? Het was een hele leuke tuin die ook door mensen kon worden bezocht. Dus het was niet alleen voor studenten. Die biologie of botanie of medicijnen studeren. Maar je kon er dus ook al net als nu mooi doorheen lopen. Het was heel mooi ingericht, maar tegelijkertijd echt ook voor onderzoek.
0: Ja, eigenlijk zoals het ook nog heel lang is geweest hier. Hè? Totdat eigenlijk de rug het af heeft gestoten een paar jaar geleden wellicht. Maar inderdaad. Ja, bij de Groninger Archieven. Nu spraken wij daar straks de directeur hier van de Hortus. Die had het met ons over de Hortuswandeling die afgelopen vrijdag plaatsvond. Dat was ook een rol voor de Groninger Archieven. Hoe hebben jullie überhaupt veel over de Hortus in jullie collectie? Of in jullie archief eigenlijk, hè? Is dat
2: wel
0: aanwezig?
2: Ja, in de collectie. Ja, dat klopt. De Hortus kwam vrijdag gezellig langs, inderdaad. Toen heb ik ze een heleboel mooie stukken kunnen laten zien. Wat hebben we? De Hortus is natuurlijk heel lang ook heeft in de stad Groningen gezeten, later naar Haren gegaan. En dat heeft heel veel connectie natuurlijk met de gemeente Groningen, met plannen voor de grond, met bouwbestemmingen. Dus daar hebben we ontzettend veel van. Maar ook zeker wel het archief van verschillende hoogleraren die daar met die Hortus te maken hebben gehad. We hebben mooie oude boeken van de familie Munting. Platen die in het gemeentearchief zijn gekomen en nu dus bij de Groninger Archieven in de collectie zitten. Maar ook wel hele mooie folders en affiches die later erbij zijn gekomen. Dus ja, de collectie geeft wel een heel redelijk beeld van allerlei allerlei tijden tijdens die 400 jaar Hortus. Ja.
3: Want de familie Munting die heeft dan een hele belangrijke rol gespeeld, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is de familie Munting. Begonnen met Hendrikus Munting. En hij was apotheker geworden, had Europa rondgereisd, maar hij vestigde zich in Groningen. Hij kocht een klein stukje grond in 1626. En daarom ook 400 jaar. Toen kocht hij de grond en dat heeft hij langzamerhand uitgebreid. Hij kocht allerlei planten en zaden en struiken aan over de hele wereld. Om die in Groningen te kunnen laten groeien.
3: Grappig is dat hier ook natuurlijk in de buurt van de Hortus de Hendrikus Muntinglaan is. Daar komt dus die naam vandaan.
2: Ja, dat komt er zeker vandaan. Hij had een zoon, Abraham.
0: Ja, ik wilde vragen, die in de stad heb je ook een Muntinglaan, toch?
2: Zeker, ja.
0: Dezelfde familie?
2: dat is zeker dezelfde familie. En je hebt ook het Munting Gebouw van de universiteit.
0: Logisch. Nou ja, mooi. Volgende maand ga jij dus hier de Hortus lezing verzorgen hierover. Dat gebeurt in de Chinese tuin, begreep ik. Nu kijken wij op die Chinese tuin uit. Dat is, tenminste, we zien de ingang van de Chinese tuin, dat gebouwtje. Ja, die was er natuurlijk niet in 1626, maar die is er sowieso nog niet zo lang, hè? Je kunt eigenlijk wel zeggen dat in de loop der jaren, denk ik, de Hortus is uitgegroeid tot sowieso wat het nu is. Maar er is ook een hele hoop veranderd. Is dat ook iets wat je nog meeneemt in die lezing? Al die wijzigingen en die nieuwe ontwikkelingen, zeg maar, in de loop der jaren?
2: Ja, ik zal inderdaad, de lezing is een uur, dus ik zal het wel heel erg mijn verhaal wel. Ik kan natuurlijk niet alles behandelen, maar ik begin eerst in de binnenstad Hortus. En uiteindelijk zijn ze in de 20e eeuw verhuisd naar Haren. En in de jaren 60 is echt die Hortus in de binnenstad ook verdwenen. En die hele ontwikkeling, die ga ik inderdaad bij langs. En de meest recente geschiedenis, daar weten heel veel anderen net iets meer over. Dus ik ga echt iets in op die oudere geschiedenis. Maar ik denk als je daar bent geweest, dan heb je wel een heel goed beeld van, wat is daar nou gebeurd de afgelopen 400 jaar.
0: Ja, nu heb je veel onderzoek gedaan, dus ook over de Hortus. Dan ben je hier ongetwijfeld ook regelmatig geweest, kan ik me zo voorstellen, hier in de tuinen, neem ik aan tenminste. Is het dan ook iets wat jou is bijgebleven of waarvan je zegt, als ik naar de Hortus kom, bijvoorbeeld volgende maand voor die lezing en ik loop door de tuin, en dat vind ik heel bijzonder. Dat maakt voor mij de Hortus. Als je dat zou moeten zeggen, wat is dat dan?
2: Ja, voor mij is dat denk ik, ik kom er inderdaad af en toe. Ik ben iets meer in Groningen geweest, maar ik kom ook af en toe zeker in Haren. En dan, ik hou heel erg altijd van de kassen. En er zijn nog hele oude planten die echt tientallen jaren oud zijn en nog nog de tijd in Groningen hebben meegemaakt en nu heel mooi in Haren staan te pronken.
0: Ja, want die zijn gewoon verhuisd toch ook in de tijd?
2: Ja, precies. En dat geeft mij, dat vind ik altijd het meest bijzondere, dat lang meegaat, op verschillende plekken heeft gestaan, maar ook hoe je dan in een kast zo mooi een andere klimaat na kan bootsen, dat daar die planten kunnen groeien. En dat doet me altijd denken aan hoe ingewikkeld dat vroeger moet zijn geweest, om dat allemaal zelf met hout te stoken, met turf, en hoe we dat nu doen.
0: Heb je ook een voorbeeld van zo'n plant die hier dan nog staat? Waar staat die dan? Want ik ben gisteren er doorheen gelopen, maar het zegt mij allemaal niks, behalve dat een bordje iets vertelt. Wat is een voorbeeld van zo'n plant dat je zegt, die is er nog, dan moet je eens gaan kijken.
2: Ja, nu begint het me op wat ingewikkeld terrein, want dat weet ik niet precies. Maar ik denk, dat blijft mij gisteren, maar dan denk ik wel de cactus.
0: Ja,
2: dat sommige nog wat ouder zijn.
0: Ja, die gaan natuurlijk ook heel lang mee. Dat heb ik vroeger op de basisschool. Ik had een leraar en die had allemaal cactussen in de vensterbank staan. Daar was hij helemaal wild van. Dus ik heb het geleerd helaas. Maar goed, daar ga ik er zeker op letten.
2: Ik denk dat veel medewerkers en vrijwilligers die nu werken, dat echt dat sommigen nog wel misschien heel goed weten wat al echt wat ouder is en wat jonger. Ja.
0: Precies. Nou, de Hortuslezing. Wanneer doe je hem precies?
2: Het is in de woensdag van de herfstvakantie.
3: 14 oktober.
2: Kijk, 14 oktober.
0: Onze administratrice Helianne, daar is ze ook hartstikke goed in. Die heeft het bij de hand. Je kunt je ongetwijfeld daarvoor aanmelden op de website van de Hortus. Dat is hortusharen.nl. Ja, Jaline, dank je wel. Fijn dat je dit even wilde vertellen bij ons in de uitzending. En ik wens je een heel fijn weekend. En veel succes met de voorbereiding ook voor die 14 oktober.
3: Fijn weekend.
2: Graag gedaan.
0: Hoi, hoi.
2: Doei.
1: Radio, het geluid van Groningen. Haren doet. Het ritme van je weekend. Oh.

0: Share and Believe hoorde je bij Haren Doet op Hoog Radio. Het is 16:30 hier in de Extra Haren Doet vanaf het Hortus Festival. En dat betekent dat wij even een kijkje gaan nemen wat er allemaal in het nieuws is in Groningen. En dat kijkje, dat krijg je van onze eigen Helianne Lammerts.
1: Goedemiddag. Een motorrijder is gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de N355 bij Slaperstil. Ter hoogte van de kruising met de Zelfvesterweg richting Hoogkerk remde een automobilist af voor de verkeerslichten. En dit werd te laat gezien door de motorrijder. En de bestuurder knalde achter op de auto. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval zorgde voor een flinke opstopping. Zowel het verkeer vanuit de richting van Groningen als vanuit de richting van Zuidhorn kreeg te maken met de nodige vertraging. De politie heeft onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van de aanrijding. Inmiddels is de N355 weer volledig vrijgegeven. En in de Groningse Diepen werd zondagochtend volop gestreden om de Arend Roggebokaal. Aan de tweejaarlijkse viswedstrijd hebben 19 personen deelgenomen die in totaal 7 meter vis hebben gevangen. Naast de bokaal maakten deelnemers kans op een vleespakket en ook was er een prijs voor degene die de langste vis heeft gevangen. De viswedstrijd was opgedragen aan Arend Rogge. Arend was jarenlang de kastelein van Café Bonen. In de zomer van 2024 is hij overleden na een kort ziekbed. En de SP-fractie in de Provinciale Staten wil onderzoeken of het WK wielrennen dat in 2034 naar Groningen en Drenthe komt op een andere manier gefinancierd kan worden dan met het geld van Nijbegun. In Canada werd afgelopen week besloten dat het WK wielrennen in 2034 aan Groningen en Drenthe is toegewezen. De partij is kritisch op de plannen. Het geld van Nijbegun is bedoeld voor het herstel van de provincie. De partij is het niet eens dat het geld op deze manier wordt benut. Ze zien graag een alternatief van de financiering. En het gemeentebestuur van Groningen stelt alles in het werk om de sociale veiligheid en acceptatie van de queergemeenschap op scholen en in de stad te waarborgen. Dat zei wethouder Mirjam Wijnja afgelopen week in de gemeenteraad in een reactie op de historische sterke daling van de homoacceptatie onder Nederlandse jongeren. Om de trend te keren gaat de gemeenteraad meer sturen op voorlichting, zichtbaarheid en samenwerking. Daarnaast werkt Groningen momenteel samen met andere Groningse gemeenten, de provincie, het onderwijs en lokale netwerken aan een gerichte aanpak van online beïnvloeding. Er komt extra aandacht voor de impact van de zogenoemde manosfeer op de denkbeelden van jongeren over homoseksualiteit en de rol van vrouwen. En dan nog even het weer voor dit weekend. De zomer brengt de komende dagen nog één keer een bezoek aan Groningen. Vandaag is het ook 22 graden. In de nacht naar maandag blijft het wisselend bewolkt en koelt het met een minimumtemperatuur van 16 graden nauwelijks af. Op maandag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op de meeste plekken droog bij een maximale temperatuur van 21 tot 22 graden. Op dinsdag en woensdag krijgt de zon vervolgens ruim baan. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten stijgt het kwik op beide dagen naar 25 en lokaal mogelijk zelfs 26 graden. En dit was het Hoog Radio Nieuws. Morgenochtend om 7 uur zijn we er weer met het nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dankjewel Helianne. Haren Doet, nog een half uurtje vanaf het Hortus Festival. Met nu Squitty Politi. Dit is The World Girl.

0: Squitty Politi en de Word Girl. Deze Squitty Politi, de toetsenist van deze band, David Gamson, later nog een erg succesvol producer geworden. Was het een soort synthesizer-held. Onder meer nog voor mensen als Kesha en Jessie J muziek geproduceerd. Ja, het zijn andere tijden dan Squitty Politi, maar zeker waar. Ja, Haredoet dus vanuit de Hortus, het Hortus Festival. Wat zo rustig aan op zijn einde loopt. Spraken net even iemand van de organisatie hier die nog even binnenkwam lopen. En volgens mij, Helianne, waren ze heel tevreden. Zeker.
1: Ja, vandaag
0: was het heel erg druk ook. Dus hartstikke leuk en mooi dat het jullie zo heeft geboeid. Laten we dat zo zeggen.
1: Ja, en een van die bezoekers, dat was Louisa Martin. Die is ook naar de Hortus geweest en die deelt allemaal foto's en wat ze eigenlijk vandaag allemaal heeft gedaan.
0: En wat kon ze daar zoal voorbij dan?
1: Ze is gaan wandelen over de markt in de Hortus. Daarna heeft ze amusement gezien in de Chinese tuin en bij de plantage in de Hortus. En ze heeft haar bezoek afgesloten met een potje jasmijnthee in de Chinese tuin.
0: Oh, maar dat is een goede keuze.
1: Ja,
0: was gisteren even met jou in de Chinese tuin, Helianne. Ja. Dat kunnen mensen nog zien op onze social. Daar kun je dat Harendoet gewoon even opzoeken. En dan zie je dat vanzelf voorbij komen. Nee, maar op die Chinese tuinfoto zie je ook gewoon dat het daar ten eerste heel erg druk is. Maar misschien zie je daar op de achtergrond ook nog wel de catering inderdaad. En wij liepen daar gisteren even naar binnen, ja. Helianne. Ik heb nog nooit zoveel spekkoek en cake en koekjes
1: bij elkaar. Het was wel heel erg lekker.
0: Heerlijk was dat volgens mij. Ik heb er niet van gegeten, Helianne. Ik heb mijzelf gisteren getrakteerd na het harde arbeiden hier. Heb ik mezelf getrakteerd op een pizza.
1: Chicken kebab. Weer?
0: Nee, joh, gek. Ik heb tussen de middag al bam gegeten. We moeten hier ook nog afbreken, hè. Dus ik ga zo meteen een bammetje pindakaas eten.
1: Oh ja,
0: Leon.
1: Nou, dat is ook lekker.
0: Ook lekker, maar nee, ik heb... Wil je weten wat ik als warme tussen de middag maaltijd heb gehad? Dan ik heb aardappelen, spitskool en een slavink gegeten.
1: Oh ja, nou ja, dat smaakt ook wel lekker.
0: Dat is echt een Hollandse kost. Ja, nog meer?
1: Nee, verder niks eigenlijk. Oh, wat je wel ziet is dat mensen nu langzamerhand toch wel de Hortus verlaten weer.
0: Ja, precies. En dan komen ze ook hier langs ons raam. Dus ik zit even te kijken. Even een ruk aan die arm.
1: Even weer naar buiten kijken.
0: Ja, nee, ik zit even te kijken. Er lopen hier inderdaad wat mensen hiervoor langs. Die kijken zo wat naar binnen bij de Hortus van, joh, wat is daar aan de hand? Is daar een tent? Ja, die tent is inmiddels bijna onbemand, want er gaan eigenlijk geen mensen meer in. Er gaan er alleen nog een paar uit. Maar ik zie hier zo aan de voorkant van... wacht even hoor, die microfoon zit niet goed. Zo, aan de voorkant, ik kan hier door het raam kijken. Dat is achter jouw rug, Helianne. Er lopen ook wel wat plukjes mensen langs zo naar de uitgang. Dus volgens mij gaat dat hartstikke goed. Misschien kun je eens kijken. Ga je even door die deur kijken, Helianne. Gaat Helianne even... We zitten hier achter de receptie namelijk. En ze kan door die deur kijken. En dan kunnen we precies zien hoe druk het hier nog is. En of de mensen een beetje een smile op de kop hebben. Oh, ik kan het ook zien. Het geld wordt geteld inmiddels. Dat dan weer wel, hier achter de kassa. Maar hoe gaat het daar verder, Helianne, qua...
1: Ja, mensen zitten inderdaad geld te tellen. Maar ook zich richting de uitgang te bewegen. Nog even snel te kijken of ze nog een souveniertje van deze dag mee kunnen nemen.
0: Ja, die hebben ze hier ook zeker wel. Dus absoluut. Wij gaan zo meteen even kijken hoe het gaat met onze verslaggevers. Dat zijn Ron en Willy. Of zij het al een beetje moe zijn. Maar eerst Daddy Cool, Boney M.

0: On My Soul, de laatste Bruno Mars, daarvoor Boney M en Daddy Cool. Ja, onze Ron en Willy zijn ook nog steeds druk op pad hier over het terrein heen. Ja, Ron en Willy, dat foodtruckfestival, hè, mensen krijgen vast en zeker honger. Hoe gaat het daar?
1: Ja, wij staan hier nog steeds lekker op het veldje rondom de foodtrucks en dergelijke. En wij zien hier iemand heerlijk genieten van een borrelplankje en een wijntje. Hi, goeiedag.
2: Goeiedag.
1: Hoe is het hier in de Hortus?
2: Ja, heerlijk ontspannen. Het is heel levendig. We wisten helemaal niet dat dit vandaag zou zijn eigenlijk. We kwamen vandaag om even met het mooie weer in de nazomer te ontspannen in de Hortus. Zonder veel mensen. En toen was dit, maar het is eigenlijk een hele leuke verrassing.
1: Ja, oké. Want je had gehoopt dat het wat rustiger was en dat je tot rust kon komen. Maar dit bevalt toch ook wel gelukkig.
2: Oh, eigenlijk wel heel goed, ja. Nee, we zijn heerlijk gelukkig. We hebben een borrelplankje van de Wilde Slager. En het is geen wijn, maar cider. Maar het is helemaal biologische cider.
1: Oh, kijk aan. Het is inderdaad een plankje met wat worstjes en wat everzwijn of zoiets. Hoe smaakt het?
2: Het is heerlijk. Het is volgens mij gans en hert en allemaal eigenlijk dingen die je normaal niet zo snel van een borrelplankje ziet. Maar het smaakt super.
3: Jij roept zomaar wat rond. Ja, volgens mij is het everzwijn. Maar dat is helemaal niet wat erop.
1: Ja, maar ik dacht wild. Nee, maar dus bij het kraampje, daar staat een everzwijn plaatje.
3: Ah, vandaar. Ja, de welke slager?
2: De Wilde Slager.
3: Nou ja, kom hier nog snel naartoe, hè?
1: Als je nog tijd hebt, je bent in de buurt, kom naar de Hortus.
3: Voor de wilde plannen.
1: Zo is.
0: Nou, dan moet je wel heel snel zijn. Dank jullie wel.
4: Dat wordt een sprintje.
0: Dat wordt inderdaad een sprintje, ja. Nou ja, goed. Waren Ron en Willy dus bij iemand die ook weer niet wist dat het was, hoorde je dat?
4: Ja, dat vond me echt wel op.
0: Ja. Opmerkelijk.
4: Ja.
0: Nou ja, hoe dan ook, wel leuk dat ze er zijn gekomen. Want dan leer je nog eens wat over de geschiedenis van de Hortus kennen. The Weeknd, dat is het. Maar dit is Abel Tesfaye, The Weeknd. Samen met Daft Punk, I Feel It Coming.

0: Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. Daarvoor The Weeknd, Daft Punk en I Feel It Coming. Nou, mensen toch. Het was een enerverende middag. Hele Janne vond dat vast en zeker.
1: Ja, zeker. Het was wel een marathon wat dat betreft.
0: En Ron en Willy. Ja, dat ook, denk ik.
2: Het was zo leuk.
3: Was zo goede sfeer hier. Ja. Heerlijk.
0: Hebben jullie nog zo'n broodje gegeten met hummus, zoals Hele Janne gisteren?
3: Oh.
2: Nee.
3: Nee.
0: Want die had gisteren een broodje te pakken. Ik zei het in de uitzending daar straks nog. Dat was niet... dat heeft me in mijn droom achtervolgd, zeg maar. Die rook ik gisteren nacht nog.
2: Oké.
0: En dan liggen we niet eens naast Hele Janne. Dus kun je nagaan.
1: Nee, dan lijkt me ook een beetje een verkeerde combi. Maar goed, dat is...
0: Oké, dan weten we dat ook weer. Goed, hoe vonden jullie het hier in het park? Was het een beetje druk en alles? Of,
2: Het was heel gezellig. En een goede sfeer. En overal veel mensen, blije mensen. En allemaal mensen die een soort van half onverwacht in de Hortus 400 uitkwamen.
1: Ja, dat viel
0: ons ook al op. Ja.
3: Ik vond het best wel druk, hoor.
0: Ja, hè?
3: Echt wel.
0: Ja, want gisteren was het toch wat minder druk. Ja, niet dat het niet druk was, maar het was vandaag wel erg druk, moet ik zeggen.
2: Ja, zeker. Ja. Zeker, ja, absoluut.
0: Precies. Dus hartstikke mooi dat jullie er ook waren, volgens mij.
1: Bedankt voor jullie bijdrage.
0: Ron en Willy vaker misschien wel te horen nog in Haren doet, wie zal het zeggen, hè?
3: Dankjewel.
2: Ja.
3: Ja, was heel gezellig.
0: Voor iedereen, zaterdag, gewoon om 11:00, daar zijn we er weer met Haren doet bij Oog Radio. Gewoon live vanuit de Kadijk, de studio. Ja.
1: Gewoon weer regulier.
0: Dus gewoon weer een normale Haren doet. In de tussentijd blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in Haren en omgeving, gewoon via onze social kanalen. En daar hoor je alles wat er in Haren aan de hand is.
1: En straks op Oog om 6:00 nog muziek op zondag.
0: Als het goed is, zit Jan Kooistra er weer klaar voor met hele andere muziek dan dit. Maar dat gaat vast en zeker goed komen. Dit is Adela. Het eend in L.A. Nee, in Haren. Hoi, hoi.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer. Het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Oog Radio.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio. De autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Zondag. De mooiste klassieke muziek. Voor je samengesteld en gepresenteerd door Jan Kooistra.

Een goedenavond inderdaad. Het is zondagavond en net na de klok van 6 uur. Dat betekent op oog weer tijd voor de klassieke muziek. En dat kan weer omdat de technicus van dienst Alexander Temeer weer achter de knoppen zit, waarvoor mijn dank. Mijn naam is Jan Kooistra en de komende 3 uur zijn gevuld met diverse klassieke werken. Om te beginnen, zoals gebruikelijk, een ouverture. Die komt van de componist André Ernest Modest Grétry. En die is geboren op 11 februari 1741. Hij overleed op 24 september 1813. Hij is een Luiks Franse componist, want hij is in Luik geboren. En voornamelijk bekend door zijn opera komiek. Maar ik heb van hem de ouverture van een van zijn opera's, en dat is de ouverture Le Magnifique. Een mooie ouverture gespeeld door de English Chamber Orchestra onder leiding van Richard Bonning.

Ja, dat was de ouverture van Grey 3. Een leuke ouverture, ik blijf hem vrolijk vinden. Het volgende werk vind ik ook mooi. Gioacchino Antonio Rossini is de verantwoordelijke componist voor dit werk. Hij is op 29 februari 1792 geboren. Hij is overleden op 13 november 1868. Ja, hij kwam uit Italië. Dat is toch wel bekend, mag ik aannemen. Hij componeerde de Serenata Piccolo Complesso in S-dur. En dat wordt gespeeld door de Neues Berliner Kammerorchester onder leiding van Michael Erksleben.

Ja, het werk van Gioachino Rossini. De volgende man heet George Gershwin, maar hij is geboren als Jacob Kershovitz. Hij is geboren in New York op 26 september 1898, ik zie het goed. Hij overleed uiteindelijk op 11 juli 1937. Was dus een Amerikaans componist, pianist, dirigent, maar ook nog kunstschilder. En ja, goed, ik heb toch maar voor een muzikaal werk van hem gekozen. Op radio is kunstschilder een beetje een saaie bedoeling, denk ik. Dus we gaan toch naar een Rhapsody in Blue. Dus de kleur komt er wel weer bij. Maar dat is een mooie opname van Yuya Wang achter de piano, met het Vienna Philharmonic onder leiding van Gustavo Dudamel.

Ja, een heerlijk werk. En dat was het werk van George Gershwin. Het werk van Dmitri Dmitrievich Shostakovich is ook mooi. En van hem komt onder andere The Gadfly. En daar is ook weer een filmscore van gemaakt. En die wil ik dan vanavond laten horen. Deze componist die werd geboren in het Keizerrijk van Rusland op 25 september 1906. En hij overleed in de Sovjet-Unie op 9 augustus 1975. Ja, dat was er in die tijd allemaal veranderd. Hij was niet alleen componist, maar ook nog pianist. En zoals ik al zei, The Gadfly, een mooi werk en heeft een aantal delen, maar is ook voor een film gebruikt. En dit is dan de filmscore, de versie Opus 97a hebben we het dan over. Er zit een interlude in, een barrel organ waltz, een galop en een romance. Het Nationaal Symfonieorkest van de Oekraïne speelt dit onder leiding van Theodor Kuchar.

Ja, aansluitend achter Shostakovich aan horen we een werk van Benjamin Goldar. Notje Villa Gioase. Ik spreek het waarschijnlijk weer verkeerd uit, maar de Isalonist speelde dit werk en de componist komt uit Parijs. Hij is geboren op 18 augustus 1849. Hij overleed uiteindelijk in 1895. Was dus een Frans componist. En dit was een van zijn werkjes voor salonorkest. En dat wilden we ook graag even laten horen. Ja, en dan is het toch het klokje van gehoorzaamheid dat ons naar het nieuws en naar het volgende uur gaat brengen. Dus Johann Strauss junior, oftewel zoon, geboren op 25 oktober 1825, hij overleed in 1899, componeerde Tic-Tac opus 365 en zo tikt het klokje door naar het nieuws. De Berliner Symfoniker onder leiding van Robert Stolz voert het werk uit en na het nieuws zijn we bij u terug.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
1: Oog Radio.

Ja, dat was de laatste klank van een werk van Ermanno Wolf Ferrari, geboren in Venetië op 12 januari 1876. Hij overleed in 1948 op 21 januari. Was een Duits-Italiaans operacomponist. En we hoorden van hem het werk genaamd het Edilio Concertino voor hobo en klein orkest, opus 15, met het andante con moto, het scherzo, het adagio en het rondo. Andrea Tenaglia bespeelde de hobo en het Orchestra Sinfonica di Roma stond onder leiding van Francesco La Vecchia. En ja, dat hoorde u gelijk na onze opening, want we hadden even een klein tijdsrekenfoutje gemaakt. Dus het was al voorbij, de Grand Fantasie Triomphal. Oftewel, een werk gebaseerd op het nationale volkslied en de melodie van het volkslied van Brazilië. En dat zijn variaties en het... op het Braziliaanse volkslied. Gespeeld door Christina Ortiz op de piano. En de Royal Philharmonic Orchestra begeleidde haar onder leiding van Moshe Atzman. En dat was een compositie van Louis Moreau Gottschalk. Dan hebben we nu een werk voor gitaar. Even een enkelvoudig instrument. Fernando Sor is de componist. Geboren in Barcelona op 13 februari 1778. Hij overleed in 1839 op 10 juli. Was een Spaans gitaarvirtuoos, muziekleraar en componist. Hij wordt gezien als een van de eerste belangrijke componisten van gitaarmuziek. Hij heeft een werk gecomponeerd op basis van een werk van Mozart. Het zijn variaties op een thema uit Mozarts Zauberflöte. En het opus nummer 9 is van Fernando Sor. Eduardo Fernandez bespeelt de gitaar.

Heerlijk als iemand zo kan spelen. Fantastisch. En het was het werk van Fernando Soor, gebaseerd op het werk van de Zauberflöte. Het werk van Mozart, de Zauberflöte. Een andere grote naam is natuurlijk Frédéric François Chopin. En dat is. Hij is geboren op 22 februari. Of 1 maart 1810. En hij overleed op 17 oktober 1849. Dat is natuurlijk een Pools componist, maar ook een virtuoos pianist uit de romantiek. En ja, wordt toch wel gezien als de grootste componist die Polen ooit heeft voortgebracht. En een van de grootste toondichters uit de muziekgeschiedenis staat er dan nog kort bij. Goed, er zijn heel veel werken van hem, maar ik wil er even met een kort werkje richting het einde van dit uur alvast beginnen met wat korte werkjes. Een leuk bekende melodie, volgens mij kent iedereen het, de Polonaise Militaire. Het Weens Balletorkest is degene die het uitvoert. Frans Schaumbauer is de dirigent op het rostrum.

Ja, een bekende melodie, zoals ik al zei, maar een heerlijke opzwepende melodie van Frédéric Chopin. We gaan het afbouwen naar het nieuws toe met een werk van Antonín Dvořák. Geboren onder andere op 8 september 1841, overleden op 1 mei 1904. Was een Tsjechisch componist, dirigent, violist, ook altviolist, organist en muziekpedagoog. En met Beatrice Smetana en Leonos Janáček gezien als een van de grootste componisten van de Bohemen. Hij werd ook door Beatrice Smetana beïnvloed, wiens opera's ook rond 1866 uitkwamen, zoals De Verkochte Bruid. En hij verdiende ook zijn geld met pianolessen geven. En een van de leerlingen, Anna Tchermakova, is uiteindelijk ook zijn vrouw geworden. Daar huwde hij 8 jaar later mee, op 17 november 1873. Goed, we gaan richting het nieuws met zijn muziek. En ik heb gekozen voor een rondo in G-klein, opus 94. Met een cello als solist, of een cello als het solistisch instrument. Gespeeld door Paul Tortelier. En hij wordt begeleid door de London Symphony Orchestra onder leiding van André Privat. Dat gaat ons brengen naar het nieuws van 8 uur. En na het nieuws zijn we bij u terug.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.
2: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Zondag. De mooiste klassieke muziek. Voor je samengesteld en gepresenteerd door Jan Kooistra.

Ja, de opening van dit uur kwam van Leon Wellman, als ik het goed uitspreek, een componist. Geboren in 1862, 1897 overleden. Ja, verder staat er niet veel over te noemen, want er is heel weinig over deze componist hier opgenomen. Hij was een componist, organist, pianist en ook nog een muziekleraar. Van hem was dit werk, Symphonic Variaties Opus 23, met het Moderato Maestoso, A Tempo Andantino en een Plus Vite. Paul Tortelier op de cello. En de Royal Philharmonic Orchestra staat onder leiding van Jan-Pascal Tortelier. Goed, dan ga ik naar een werk van John Field. Deze componist componeerde de Nocturne nummer 5. Ik heb alleen nu een mooie uitvoering van fagot en piano van dit werk. Masahito Tanaka bespeelt de fagot. Saiko Sumi bespeelt uiteindelijk ter begeleiding de piano.

terwijl de laatste pianoklanken wegstierven, luisterden we naar, even goed articuleren, de Nocturne nummer 5 van John Field. Een mooie uitvoering van fagot en piano. Van één piano, nu een werk oorspronkelijk gecomponeerd voor drie piano's. Het is een werk van Wolfgang Amadeus Mozart, een concerto voor drie piano's. Kuchenverzeichnis is 242, Lodron Concerto heet het dan. Nou, Mozart is algemeen bekend, neem ik aan, geboren op 27 januari 1756. Hij overleed in Wenen 5 december 1791. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart is de volledige naam. En hij werd kwam uit het prins-aartsbisschop Salzburg. Is componist, pianist, violist en dirigent. Nou, hij componeerde onder andere het werk voor drie piano's en orkest in F groot, nummer 7 als pianoconcert. Kuchenverzeichnisaanduiding is 242 in 1776, samen met nog twee andere pianoconcerten. Hij voltooide het oorspronkelijke werk in februari 1776 voor drie piano's. Maar ja, toen hij echter uiteindelijk in 1780 in Salzburg opnieuw componeerde voor zichzelf en een andere pianist, arrangeerde hij dit werk opnieuw voor twee piano's. En zo wordt het ook tegenwoordig nog steeds uitgevoerd. En dat gaan we dus ook zo beluisteren. Het concert wordt vaak Lodron genoemd, omdat het in opdracht van de gravin Antonia Lodron is geschreven. Zij wilde het namelijk spelen met haar twee dochters, Aloysia en Giuseppa. Nou, zo is het dus tot stand gekomen. En zo gaan we het nu dan uiteindelijk ook horen in de herschreven vorm van Mozart zelf voor twee piano's. We luisteren naar een allegro, een adagio, een rondo tempo di menuetto. Murray Praia en Radu Lupu zijn de twee pianisten die de solo's voor de rekening nemen. De English Chamber Orchestra begeleidt hem.

Ja, tot zover deze muziek. En daar had ik een mooi werkje uitgekozen met een beetje een knipoog naar mijn technicus. En dat is van Georg Friedrich Händel. En die is geboren op 23 februari 1685. Hij overleed in Londen op 14 april 1759. Was een Duits-Britse barokcomponist. Goed, het werk wat ik van hem gekozen heb is het Concerto Grosso Alexanders Feast in E groot. Of in C groot, sorry, Prom. Allegro, largo, allegro en andante, manon presto zijn de delen van dit concert. Het wordt op authentieke instrumenten uit die tijd gespeeld door de English Concert onder leiding van Trevor Pinnock.

Tot zover Händel. Blijf ik in dezelfde tijd, ga ik naar Bach. En Bach is de componist Johann Sebastian Bach van Air on the G-string. De variant die ik nu vanavond laat horen is een jazz-variant. Jacques Laugier op de piano, Vincent Charbonnier op de bas, André Arpino op de drums. Zij voeren dit werk uit namens Alexander en mij. Heb een mooie week en tot de volgende week. En blijf nog op oog, want Radio Melanesian Sounds volgt hierna. Tot dan. Dag.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren.
3: Melanesia, one of 3 regions in Oceania.

Tabea, popo poe mai lomi. Imi ipunye e Radio Melanesian Sounds. Jou na lau, opunams. Yes, een hele, hele goede avond. Je luistert ook vandaag weer naar Radio Melanesian Sounds. Mijn naam is Mr. Nams en we zijn vandaag begonnen in de Zuid-Molukken. Met Soul Imagining, een groep bestaande uit Ronnie Sapolite en Amran Abba. En het lied Ale Rasa Beta Rasa. Ale Rasa Beta Rasa. Oftewel, wat jij voelt, dat voel ik ook. Dat is een eenvoudige zin, maar met een hele diepe betekenis. Het gaat over verbondenheid, over naar elkaar omkijken en over het besef dat wat de een raakt, ook de ander kan raken. En juist die verbondenheid staat centraal hier bij Radio Melanesian Sounds. Want hoewel onze eilanden verspreid liggen over een enorm gebied en ieder volk zijn eigen taal, muziek en tradities kent, vinden we elkaar telkens weer in onze liefde voor onze cultuur, onze gemeenschap en onze eilanden. En vanuit de Zuid-Molukken reizen we daarom verder door Melanesië. We steken de oceanen over en komen uit in Fiji. Daar gaan we luisteren naar Nadroa met Noku Dodomo.

Yes, yes, yes, yes. Je luistert nog steeds naar Radio Melanesian Sounds. En we zijn van Fiji met Nadrua en Nukododomo gegaan naar de artiest Fiji met het lied Sweet Darling, om vervolgens uit te komen bij Christine Anu uit Vanuatu met het lied My Island Home. En zojuist kwamen we via de Red Medians en The Mask weer even terug bij de Zuid-Molukken. Verschillende eilanden, verschillende talen en verschillende verhalen. Maar muziek die laat telkens weer horen hoeveel verbinding er binnen Melanesië en binnen de Pacific te vinden is. En die muzikale reis die gaat verder, richting Kanaki, ook bekend als Nieuw-Caledonië. Een land met een sterke eigen Kanak-identiteit. Waar muziek al generaties lang eigenlijk een belangrijke manier is om cultuur, geschiedenis en verbondenheid met het land door te geven. Een van de artiesten die vanuit Kanaki zijn eigen geluid geeft aan de Pacific, dat is Edo. En ja, daar kunnen we dan ook niet anders dan vanuit Kanaki hier bij Radio Melanesian Sounds te gaan luisteren naar Edo en het lied Pacific Blues.

Yes, yes, yes, yes. Je luistert nog steeds naar Radio Melanesian Sounds op deze zondagavond. Mijn naam is Mr. Nams en ik ben jullie host van de avond. En ik ga even een korte playlist met jullie doornemen, want zo zijn we begonnen in Kanaki. En vanuit Kanaki hoorden we Idol met Pacific Blues. Waarna Sharzi ons meenam naar de Solomon Islands met het lied Mama. Vervolgens reisden we verder naar Aotearoa met Sammy Johnson en Tree Five Valley. En het prachtige nummer Don't Say Goodbye, gevolgd door een track uit Papua Nieuw-Guinea met Anslom en Love Me Again. En zojuist waren we in West-Papua met de legendarische Black Brothers en Apuse. Tja, zo zijn we van Aotearoa naar West-Papua gegaan, van Kanaki naar de Solomon Islands. Duizenden kilometers liggen ertussen, met wederom verschillende talen, culturen, geschiedenissen. Maar ook hierin blijft muziek een manier waarop verhalen, gevoelens en verbondenheid worden doorgegeven. En met diezelfde verbondenheid keren we terug naar de Zuidmoeilijke, de Republiek Maluku Selatan. Want we begonnen deze uitzending met de woorden Alerasa Betarasa. Wat jij voelt, voel ik ook. En je hoorde tussendoor in de track The Mask van de Rap Medians ook de zin Alerasa Betarasa terugkomen. En ja, dus ook richting het einde van deze muzikale reis komen die woorden opnieuw terug. Ditmaal in een andere uitvoering. Van begin, midden tot eind. Hier op Radio Melanesian Sounds. De groep Nanaku met het lied Alerasa Betarasa. En dit is een nummer die is gemaakt in elk geval begin 2000. Er was op dat moment een burgeroorlog gaande in de Zuidmoeilijke. Helaas op dat moment een religieuze burgeroorlog tussen aan de ene kant moslims, aan de andere kant christenen. Een oorlog die, wat onafhankelijk onderzoek uiteindelijk heeft uitgewezen, een oorlog die is gestart door, ja, ik zeg het gewoon zoals het is, door mensen vanuit de Indonesische overheid om de eenheid en verbondenheid tussen de verschillende religies binnen de Zuidmoelukken kapot te maken. En deze burgeroorlog die heeft gewoed van 1999 tot en met 2004. En gelukkig is dat in 2004 dus beëindigd. En dit lied, Alerasa Betarasa, wat jij voelt, voel ik ook, heeft daaraan bijgedragen. Zoals ik al heb uitgelegd aan het begin van de uitzending, is Alerasa Betarasa een uitspraak binnen de Zuidmoelijkse cultuur die heel veel zegt, wat jij voelt, voel ik ook. Oftewel, als jij leidt, leid ik ook. Maar ook, als jij het gezellig hebt, als jij het leuk hebt, voel ik dat ook. En dat is wat dit lied ook naar voren wilt brengen. Alerasa Betarasa. En of je nu uit de Zuid-Molukken komt, uit West-Papua, Papua Nieuw-Guinea, Fiji, Samoa, Vanuatu, Kanaki, Solomon Islands, Nauru, het maakt allemaal niet uit. Want wat jij voelt, voel ik ook. Jouw verdriet is mijn verdriet. Jouw pijn is mijn pijn. En ja, daar gaan we dan ook mee afsluiten. En namens Radio Melanesian Sounds, het hele team en myself, bedankt voor het luisteren. Geniet van de rest van jullie zondag en graag tot volgende week, wederom tussen 9 en 10, een nieuwe Radio Melanesian Sounds. Voor nu, stay fresh, stay free, free Maluku Selatan. En we gaan er dus uit met Nanaku. Alerasa, Betarasa.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar 1 graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is. En dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.